Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boxtel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij 2 piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat 2 luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde 2 ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin

migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.

0: on my face. In de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen op Maarten er weer bij. Beetje ja, geslapen vanwege dat onweer, Maarten?
1: Nou, wel redelijk. Het was tussen 11 en 12 afgelopen avond was het een beetje onweer. Ik heb de hele nacht verder niks gehoord.
0: Ja.
1: Het heeft volgens mij wel behoorlijk geregend, hoor. Want het is kletsnat buiten.
0: Ja, het is overal inderdaad kletsnat. Ik heb helemaal niks gemerkt van het onweer. Zo vast heb ik geslapen.
1: Nou, dan is het goed. Dan ben je tenminste wakker nu.
0: Ja, dat is het inderdaad ook al zo.
1: Ja, en voor de mensen die het niet kennen. Lucas Lejeune op de radio in plaats van Pascal die op vakantie is. Wie is Lucas?
0: Ja, ik heb al een tijdje sportradio hier bij L1 mogen doen. Maar ja, sinds dat natuurlijk niet meer doen. Mag ik wat andere dingen doen, dat is ook wel leuk.
1: Ja, je bent deze week zeg maar even in het diepe gegooid.
0: Ja.
1: Want eigenlijk vervang je Rian.
0: Ja.
1: Die op vakantie is, ook al. maar ja, goed. Stefan, die moet vanmiddag weer iemand vervangen. Omdat die ziek is. Dus hebben we gezegd, nou, Lucas, dan mag jij vandaag de ochtendshow mee met Maarten.
0: Ja, nou, ik vind het ook wel een hele eer. Het is natuurlijk

0: Er komen al zoveel appjes binnen. Jullie hebben echt een hele grote achterban. Wat ontzettend leuk is om die mensen allemaal te leren kennen.
1: Ja, dat heb je nog nooit gezien, hè?
0: Nee, ja, ik heb het wel...
1: Nog nooit gehoord,
0: maar ik denk dat we ze wel veel gaan horen vandaag. Stuur absoluut veel dingen
1: zeker
0: op.
1: Weten. En het is vandaag Feel Good Friday. Dat betekent dat de positieve nummers weer welkom zijn... Tijdens die WhatsAppjes in de volgluur. Ik denk dat we tussen nu en 19:30 doorgaan gewoon ermee. En zoals gewoonlijk beginnen we natuurlijk met de dag van vandaag. En vandaag is 28 augustus. Staat ook op de kalender natuurlijk. Het is op deze kalender, de scheurkalender, geen speciale dag. Maar er staat wel weer een QR-code op. En die QR-code die scan ik eventjes om te kijken wat voor muziek daar nu weer op staat. Het is altijd spannend om te horen wat dat dan is. Ik zie al dat het een nummer is uit 1973. Dus dat is best wel een oud nummer. En we gaan nu eens even laten horen wat dat is. Ik weet niet of je het kan horen. Ja hoor, daar is hij.

0: Dat ken je niet, hè?
1: Feel Good Friday wel, hè?
0: Ja, het is een beetje vastelovensmuziek natuurlijk. Lach en vergeet het, uit Venlo 1973. Artiest Marlou Verhofstadt is dat. En dat staat dus op die QR-code van die kalender. En als je wil, kun je, als je de kalender hebt, hem even scannen om hem helemaal te horen. Dan gaan we meteen ook maar eventjes door naar Fransje Broekhuizen. Want ook hij heeft natuurlijk weer een plaatje ingestuurd, zoals iedere dag. En wat zien we daarop? Internationale Dag van de Roodharige. Oh ja, dat is mooi om te zien. We zien op het plaatje allemaal dames met lang rood haar. En ze kijken richting de zon tussen de bomen door. En ja, Fransje zegt erbij, met de kans dat we het vandaag droog houden, kijken we op deze Feel Good Friday, al alias de Internationale Dag van de Roodharige, weer uit naar een passende volgroeier. Natuurlijk valt mijn keuze dan, en hoe kan het ook anders, op Alliance uit 1972... met meisjes met rode haren.
1: Ja, wel toepasselijk.
0: Ja, ik heb het even opgezocht. Er is zelfs een heel Red Hat Days Festival. Dat is in Tilburg dit weekend. Daar komen duizenden roodharigen uit meer dan 80 landen bij elkaar. Dus dat is nogal wat. En er wordt ook een traditionele groepsfoto gemaakt. En die wordt dan weer op zondagmiddag gemaakt. En ja, dat is weer wat anders dan die foto die we net binnen hebben gekregen natuurlijk van Fransje Broekhuizen.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, ik denk dat het daar van alles rondloopt. Misschien ook wel veel Ieren wat er dan tussen zit of zo. Dat heb je daar veel.
0: Zou best kunnen, maar het is internationaal. Dus ja, we komen overal vandaag. 80 overal. Landen, Lucas.
1: Zo, dat ja, kan flink wat zijn.
0: Nou, jij roodharig? Nee, hè?
1: Nee, ik niet. Mijn nicht wel. Dat is eigenlijk de enige roodharige die ik ken.
0: Oh, ja?
1: Ja, zoveel roodharige heb ik, ken ik ook wel niet.
0: Nee, maar... nou ja, je weet, je vervangt iemand. Dat is Pascal. Die was vroeger ook
1: roodharig. Ja, dus... lastig voorstellen zoals je dat nu ziet. Zo ziet. Ja, dat is dus wel zo.
0: Dat is dus inderdaad zo. Ik heb foto's van hem dat hij inderdaad heel veel rood haar, worteltjes rood haar had hij. Maar goed, hij is er helaas niet, dus hij kan de dag niet mee vieren vandaag. Laten we meteen eventjes kijken wie de eerste vanochtend was. En dat was Maurice Michels. Ja, Maurice heeft natuurlijk weer nachtdienst op de vrachtwagen. En ik zeg, goedemorgen Maurice.
2: Hey, goedemorgen mannen. Ja, goedemorgen. Het is vandaag Feel Good Friday.
0: Ja.
2: De ene laatste nachtdienstje en dan heb ik ook na morgen ook begint.
0: Lekker man.
2: Dus, hierna nog eentje.
0: Ja.
2: Ja mannen, mijn volgroeier op Feel Good Friday. Ja, ik ga voor Billy Dans en Mart Hoogkamer ja, met Sappie Gappie.
0: Sappie Gappie.
2: Mannen, ik wens je fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. En hoor ons maandag weer. Radio.
0: Radio, dankjewel Maurice. En nog even doorbuffelen mannen, dat is voor jou ook weekend dus. En dan heb ik hier naast Frans Broekhuizen ook Frank binnengekregen. Ik zeg goedemorgen.
3: Goedemorgen. Frankie.
0: Hey Frankie. Ja.
3: Het heeft vanaf lekker geregend. Het
0: ligt ja, 4
3: mm's in en neer.
0: Ja.
3: Maar even voor de Feel Good Friday. En zo gaan we nu de Pointer Sisters met Jump.
0: Jump.
3: Mannen, fijne uitzending aan Radio.
0: Radio, dankjewel Frank. Oetner. En Mark van Dijk, die is ook al binnengekomen. Die zegt, goedemorgen mannen, op deze Feel Good Friday ga ik het nog eens een keertje proberen met Jantje Smit en Marco Schuitmaker. En van Goes tot Purmerend. Fijn weekend allemaal. De groeten van Mark. En dat is het begin van deze volgende natuurlijk. Kijken we zo meteen verder. Ik zie al binnenkomen Johan Gerrits, oftewel de Joker van Posten, Monique de Marketenser en Kottig Harald komen zo meteen allemaal voorbij. Hier in de volgende bij L1.
4: L1. L1 Ochtendshow.

0: met Back for Good. In de LA Ochtendshow, goedemorgen. Kwart over zes is inmiddels alweer geweest. We hebben wel weer wat regen gehad, maar ja, met dat onweer vannacht, hè, heb je misschien wat minder goed geslapen. Ik heb er gewoon keihard doorheen geslapen. Dat is alleen maar goed. En er komen alweer flink wat appjes binnen. Laten we eens even naar en luisteren naar Johan, want ook hij was er weer eens vroeg bij.
1: Goedemorgen,
2: mannen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, vandaag gaan we eerst dus een paar backup zetten en dan een kooi op gaan hangen. Ja. En dan gaan we dan met naar Blerik midden. Dan gaan we naar Deurne, Bergeijk en dan via Hasselt denk ik weer terug. Nou, voor de rest
0: flinke rit.
2: Is het wel spannend vandaag. Voor de Vurgelie vandaag. Het is een Feel Good Friday. Ja. Daar kon ik voor een pleitje. Dat heet de Bohemian Rhapsody. Maar nee, van Queen. Ik wil dat van de Muppets. Dat vind ik veel leuker.
3: Oh ja, die is ook goed.
2: Voor de rest zeg ik alleen maar nog. Iedereen aan het werken werkt. Voor de Spurs. Houd de lintjes. Een fijn weekend. En radio.
3: Radio. Goedemorgen. Jokertje van Bossen. Lekker onderweg vandaag weer. En wie er ook weer vroeg bij was vanochtend is Monique de Marketenster. En die dacht dan weer aan Alan Jackson met Living on Love als vogelier.
0: Eens, heel
3: daar
0: goed.
3: Daar ben jij
0: Monique.
3: Wel fan van.
0: Ja, ja, zeker. Ja, die wil ik al horen. Genre, ja.
3: Of niet? Ja, dat dacht ik al. En dan heb ik hier Koddig Harald. Goedemorgen, Harald.
4: Goedemorgen, Maarten, Stefan, alle jullie wappies. Voor deze Feel Good Friday gewoon voor een nummerke van Whitesnake in the Still of the Night.
3: Zo, goedemorgen.
4: Kon ik je allemaal een kortige vrijdag wensen en een kortig weekend.
3: Ja, jij ook, jong.
4: Radio.
3: Radio. Ja, en dan komt weer binnen Herman Meijers natuurlijk. Die staat altijd garant voor bijzondere nummers. Hij zegt, ik ga vandaag voor een Nederlandstalig lied. Oh, dachten wij. En wat dan wel? Nou, dat gaan we nu even laten horen.

0: uit Volendam.
1: Ja, dat is geen standaard Nederlandstalige zanger in ieder geval. Dat is niemand minder dan Chubby Checker, die samen met ZZ en de Maskers Cato van Volendam heeft gemaakt. En die stuurt hij dus in voor de Feel Good Friday. Dankjewel, Herman Meijers. En tot slot pak ik ook nog even Ruud Oet Klummen met. Die zegt, vandaag op deze Feel Good Friday gon ik voor Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life. En ook die zetten we natuurlijk weer in het lijstje erbij.

0: David Guetta en Becky Hill met Remember in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. Flink wat appjes weer binnen op deze vrijdagmorgen. Feel Good Friday. Maar dat is alleen maar goed, want de weekend staat voor de deur.
1: Ja, zeker. Het is voor veel mensen de laatste werkdag. Maar er zijn er ook al een heleboel vrij, hoor. Maar degene die geen vrij heeft, bijvoorbeeld, is Christian Dover. Die een goedemorgen, man.
2: Een hele goedemorgen, heren. Vandaag, vrijdag, daar hoeven we niet uit brunchen. Dan ga ik voor Kristen de Wild met Cheerio.
1: Oh, lekker.
2: Dan wens ik een hele fijne uitzending. Ja. Heel schön weekend.
1: Dank je wel.
2: En dan zeggen voor Radio.
0: Oh, dat is een goeie. Kijk hoe lang mensen het kunnen volhouden.
1: Ja, hij heeft er zin in vandaag. Dat is eigenlijk altijd, hoor, met Christian de Hovenier. Die heeft er altijd zin in. Maar ik heb een slechte mededeling eigenlijk voor Christian. Want Cheerio van Justin de Wild, die staat al in de volgende 2026 Spotify-lijst. Dus die moeten we helaas afschaffen.
0: Ja.
1: Die gaat niet door. Ik weet niet, heb jij ook het zoemertje onder de knop zitten eigenlijk?
0: Het zoemertje, moet ik eens even kijken waar ik ergens van vind.
1: Dat moeten we dan even laten horen natuurlijk, hè. Maar goed, Justin de Wild, die kunnen we dus niet meenemen. Dat weet jij misschien helemaal niet. Maar er is dus een aparte Spotify-lijst die de volgende 2026 heet. En daar staan albumnummertjes op die al een keer voorbij zijn gekomen tijdens de voorgloeier. En ja, Cheerio van Justin de Wild, die staat er al in. Maar dan gaan we verder met Erwin van Ewijk. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
1: Hallo.
3: En alle goeie appies.
1: Erwin.
3: Ja, Feel Good Friday. Ja. Dan denk ik vandaag aan Stop That Train. Clint Eastwood.
1: Oeh,
3: met
1: General
3: lekker. Nog wat.
1: General Saint.
3: Dus iedereen een fijne vrijdag, fijn weekend allemaal. En tot morgen aan de radio.
1: Ja, radio, hè. En hij zegt er ook nog bij Lucas, succes.
0: Ja, wat aardig van hem, wat lief.
1: Ja, leuk, hè. Dan heb ik hier Helmoet Weissen. Helmoet Weissen, die normaal gesproken elke dag op het dak van Maastricht Hagen Airport staat om een weerwaarneming te doen. Hij heeft zich alvast afgemeld voor
0: wat
1: vandaag.
0: Jammer.
1: Om die weerwaarneming te doen. Maar hij heeft wel een voorstel voor de Feel Good Friday. Goedemorgen, Helmoet.
4: Ja, heren. Stefan en Maarten zitten even rond middernacht. Voor die Feel Good Friday plaat van morgenochtend. Dan ga ik in dit geval voor Hans de Boy met Thuis Ben. Ja, wanneer heb je een goed gevoel? Feel Good, als je thuis bent natuurlijk. Dat is mijn bijdrage voor vanochtend. Ik wens je verder. Fijne uitzending, fijn weekend. Radioa.
1: Radioa zetten we er lekker bij, Hans de Boy met Thuis Ben. Dat is ook zo'n nummertje wat je eigenlijk nooit meer hoort, maar wel lekker is op de lekkere vrijdagochtend op Feel Good Friday. Hansje Dekker zegt, goedemorgen allemaal. Dit weekend is het weer kermis in Well. Ze moeten nog bijkomen van dat middeleeuws weekend van vorige week. Maar goed, toch alweer kermis. Dus vandaag Geer als vuurgloeier van Lieshout en Arts met John Tana. Met wat een kermis. Ja, veel schik het komend weekend en de groeten van Hans Oetwel. Roland de Buxemeester die komt met goeiemorgen Maarten en Lucas. Ik ga op deze laatste vrijdag van de week voor Florian Silberreisen en Thomas Anders met Sie zaak de doch, sie liep mich. Aan alle gloeiwappies een fijn weekend toegewenst. En Radioa Roland de Buxemeester. En dan gaan we tot slot van dit rondje naar de automatische deurmonteur Frankie Schultheis. Deze week weer elke dag.

0: start. En dan gaan ze naar Eindhoven, Venlo. En dan zal de dag wel weer voorbij zijn.
1: Dat
0: en dan
1: hebben we
0: een weekend.
1: Ja. Lekker, hè?
0: Mannen, mijn inleg voor vandaag. De Feel Good Friday. Die gooi ik voor de SOS-band met de finest.
1: Oeh, ook zo'n lekker
0: nummertje. Mannen, ik wens je een fijne dag. Een schoon weekend. En bis mondig. Radio.
1: Radio. Ja, Frankie Schultheis komt wel met een lekker nummer, toch?
2: Zeker.
1: Ja. Nou goed, dat was het rondje voor nu. Ik zie er alweer een paar vaste klanten bij staan. Hoor. Petra Stroom, Fred Diana, André Simons, Oudwel is er ook bij met de huifkar. En ik ben benieuwd hoe die daar die kermis in Wel gaat beleven. Hoor je straks hier bij L1 in de Vroegloeier.

0: Road to Nowhere van The Talking Heads. Nou, volgens mij zitten we gewoon op de road, de weg naar het weekend, Maarten. Dat is veel toepasselijker voor vandaag.
1: Ik weet het, hoor. En de meeste mensen leven er ook altijd naartoe natuurlijk. Hè, naar dat weekend. Lekker twee vrije dagen. Maar voor het zover is, moeten we natuurlijk nog even de Feel Good Friday afhandelen. En hebben de weg naar de volgroeier, zeg maar even. Dus
0: ja, precies.
1: Petra Stroom, die was er ook weer bij vandaag. En die zegt, goedemorgen jongens. Wat dachten jullie van deze lekkere plaat van Van McCoy en de Soul Cha-Cha? Nou, daarvan weet ik zeker dat hij niet op de lijst staat. En we vinden hem ook lekker om erbij te zetten natuurlijk. Hè. En Fred, onze wegenbouwer, die zegt een goedemorgen. Lucas en Maarten, laatste dag van de week. Alweer lekker voor.

0: en doe even normaal. Ook een goeie. En hij zegt, Lucas, welkom.
1: Ja, dankjewel Fred. Heel aardig.
0: En dan is hier Diana, ook iedere dag garant voor een inzending tijdens de voorgroeier. Diana, zeg het maar, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal.
1: Die is op vakantie.
2: Sorry, Steven.
1: Heel lief.
2: En Maarten.
0: Ja, het is lastig.
2: Voor deze vrienden gewoon, ik voor de cat met Be My Day.
1: Aha,
2: allemaal my een fijn weekend gewenst. Radio.
0: Ja, radio. Ik ben er meteen even aan het kijken of Be My Day erin staat. En dat is inderdaad het geval. Die staat al op de volgende 2026 lijst. Dus horen we de zoemer Diana. Kom nog even met een nieuw plaatje op deze
1: video. Zeker, vooral op stuur.
0: Altijd lekker. Ja, en dan is hij hier weer. André Simons, de man van de huifkar. Natuurlijk ook Oetwel. En hij moet natuurlijk ook die kermis beleven. Ben benieuwd hoe dat gaat. Goedemorgen, André.
3: Vrienden van de Hemrijk.
0: Hé, hey, jong.
3: Ja, Pascal. Maarten. En Lucas is het vandaag.
0: Ja, het is moeilijk, hè?
3: Maar Maarten en Lucas zal dat nog niet weten. Maar Maarten, het is kermis in wel.
0: Ja, dat weet ik.
3: Kermis in wel. Ja, ja, dat weet ik het wel.
0: Ja, zeker.
3: Ik wil een positieve plaat uitzoeken. En normaal zou ik natuurlijk Jack Jones.
0: Ja, dat dacht
3: maar,
0: ik al.
3: Hebben we al een keer met stip gewonnen. En een keer ooit. Maar er stond op dat cassettebandje van een Rijmer, er stond natuurlijk achter Jack Jersey, stond Jaws Baker.
0: Oh ja.
3: Beautiful Rose in the Morning. Ja, dan doe ik dan nou even rijden. Ja, dan moet ik maar even uitleggen hoe dat zit met mij. En,
0: zal ik doen.
3: Maar de kermis is aan de andere kant van wel, al hier in de woonwagens. De buurman is gearriveerd.
0: Ah.
3: En dan blijft wel gezellig bij ons in de straat staan, maar de meulekes en de luiden staan allemaal aan de andere kant van wel.
0: Ja, ja.
3: Maar in ieder geval, we gaan kermis vieren een beetje en nog een beetje werken. En dan wens ik iedereen een mooi weekend. Hoi hoor.
0: Ja, hi Radio. En inderdaad, die zetten we er dan gewoon bij, hè. Die van George Baker. Want die staat zeker nog niet in de lijst. Ja, en voor jou, André Simons, die woont dus in het dorp Wel.
1: Ja.
0: En vroeger stond de draaimolen naast waar hij woonde, of er tegenover. En daar hadden ze een cassettebandje. En dat cassettebandje draaide natuurlijk iedere dag dezelfde muziek. En Jack Jersey was daar een van die nummers van. Dat heeft hij heel vaak verteld. Die staat al op die voorgroeierlijst. Maar het nummer wat hij net heeft genoemd, dat staat nog niet op de lijst.
1: Zetten we die dus, er ook op de eventuele opties?
0: Ja, die zetten we er gewoon bij. En dan ga ik toch nog eventjes naar Michel Bakker. Want die komt op vrijdag altijd met het tegeltje, met zijn spreuk. En ik ben benieuwd wat die spreuk vandaag is. Michel, goedemorgen, Barregaander, links op de bank.
4: Goedemorgen, Maarten, Lucas, vrienden van de gezelligste ochtendshow der Nederlanden.
1: Ja, hier, helemaal mee.
4: De Barregaander met de voorgloeier. We gaan dus vandaag een heel nieuw voorgloeitje heb ik voor jullie.
0: Benieuwd.
4: Van Spencer Ludwig.
0: Ja.
4: En jullie met Hello Happiness. Bekend van een heel bekend reclame van dit moment. Goed, dat is de voorgloeier van vandaag. Spencer Ludwig met jullie met Hello Happiness.
0: Ja.
4: Daarmee wou ik voorgloeien in een Feelgood Friday. Goed, de Barregaander gaat jullie links op de bank supporten.
0: Ja, dat dacht ik al. Goed zo, jongen.
4: We wensen jullie een hele mooie vrijdag.
0: Ja.
4: Voordat we eruit gaan, hebben we ook altijd traditiegetrouw een hele mooie spreuk voor jullie.
0: Jazeker. Komt-ie.
4: Tijd voor lol, tijd voor plezier. Met de groene knuppel vieren we het hier.
0: Ja.
4: Dat is een spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schönes Wochenende en bis Montag. Dit was de Barregaander voor L1 Radio. Radio,
0: ja, en ik zal nog maar een keertje herhalen. Tijd voor lol, tijd voor plezier. Met de groene knuppel vieren we het hier. 1.

0: Sharon Azizem en de L1 Office Show. Een hele goede morgen. Na flink wat onweer vannacht. Hopelijk dat je een beetje een oog hebt dichtgedaan. Maar zo niet, nou, dan ben je nog gewoon goed wakker al. Lekker om met ons mee te doen bij de L1 Ochtend Show. En de appjes stromen weer eens binnen. Maarten, bij wie zijn we aangekomen?
1: We zijn bij Ruudje Bouten aangekomen, oftewel Ruudje van de Bakfiets. En hij zegt, welkom Lucas. En goedemorgen. Ik ga op deze Feel Good Friday voor de Dire Straits met de Walk of Life.
0: Ja, lekker, lekker.
1: Ja, dat dacht ik al. Hè. Ben je ook daarmee opgegroeid?
0: Nou, ik ben er niet mee opgegroeid, maar dit zijn wel die platen die all-time greens. Hè. Dat, gewoon, dat is gewoon altijd goed. Dus ook de jeugd van vandaag kan dat nog waarderen.
1: Maar George Baker, kent hij die ook?
0: Ja, zeker. Ah,
1: goed, dan zijn de klokken weer gelijk gezet, wat dat betreft. Dan gaan we naar... Hey, Fozzie van Opperuiven.
2: Hey, goedemorgen Maarten en hoi. Lucas. Welkom bij de club, Lucas.
0: Dankjewel.
2: Goedemorgen allemaal. Ja, veel goed Friday inderdaad. Hè. Dan ga ik vandaag voor het stadionlied van Milaan nog een keer. Van Ricci Poveri met Sara Perché Ti Amo.
1: Ja.
2: Dat zal ik vast wel kennen, Lucas.
0: Ja, dat gaat er hard aan toe naar Milaan.
2: Dan wens ik een weekend. Fijne uitzending ook aan Radio. Hoor.
1: Radio zetten we weer bij Sara Perché Ti Amo. En dan hebben we natuurlijk allerlei taxichauffeurs, Lucas. Dat weet je ook niet. Wij hebben een stuk of 3-4 taxichauffeurs. In
0: ja, Rob was dat toch één van, volgens mij?
1: Rob van de Hoven.
0: Ja, die ben ik nog bij Route Regio wat tegen.
1: Ja, zeker. Maar Henk Leenders, dat is ook een taxichauffeur. En die is er ook weer bij vandaag. Goedemorgen, Henk.
3: Goedemorgen, Pask. Goedemorgen, Lucas en Maarten. Hier Henk, de taxichauffeur.
1: Ja.
3: Je hebt vandaag een positieve nummers. Ga je eens voor Luf.
1: Luf?
3: Wal Doolala. Fijne dag in de studio.
1: Dankjewel, man.
3: Heel fijn weekend gewenst. En we horen ons maandag. Radio, hè?
1: Radio en fijn weekend, Henk. En iemand die er ook iedere dag bij is, dat is Stefan van Inge. Goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Maarten en Lucas.
0: Morgen.
4: Op deze Feel Good Friday. Ja, weekend zit weer lekker voor de deur. Ho, zin erin. Ja, voor de veelgloeier. Het is vandaag de dag van de roodharige. Nou, hoe kan het dan ook anders? Arne Jansen met Meisjes met Rode Haren.
1: Ja, een tweede streepje nou, natuurlijk.
4: Een hele fijne dag. Al was een fijn weekend. En tot morgen. Radio, hoor.
1: Radio en een fijn weekend, man. Meisjes met rode haren. Ik heb nog even gecheckt of die op de volgloeier Spotify-lijst 2026 staat. Dat is niet het geval, dus het tweede streepje kan er gewoon bij.
0: Kijk.
1: En tot slot gaan we nog even de grens over naar Polen. Want dat weet jij helemaal niet. Jos Rook, dat is een van onze volgloeiers die iets met Polen heeft. Hij is getrouwd met een Poolse dame. En begint de dag altijd te begroeten met... Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Maarten en Lucas.
1: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, gloeiwapjes. Het is een Feel Good Friday. Ja, ik wou eigenlijk naar de zonsverduistering kijken, maar er wordt niks te zien.
1: Nee, maansverduistering was het, hè?
0: Ja.
5: Jammer. Andere keer misschien.
1: Ja.
5: We wet. En gisteren weer repetitie gehad. Mm-hmm. Dansrepetitie gehad. Mm. Hebben we weer een van onze nieuwe dansen goed doorgenomen. En dat ging heel goed. We hebben weer nieuwe kneepjes geleerd. En het werd prachtig met ons jubileum. En voor de vuurgloeier hou ik gedacht aan weekend. Met Zakazdong File Stobong. Oftewel weekend met op jegen moment met dich. Maak er een hele schone dag van. Een heel mooi weekend. En ook weer een schnitzel. En radio.
1: Radio. Ja, Lucas, Jos die voedt ons een beetje op met Poolse muziek.
0: Ja, ik vind het wel leuk.
1: En dat is vandaag met weekend dus. Ik spreek het niet uit.
0: Nee, dat is een lastig inderdaad.
1: Misschien ook nog Poolse Frank voorbij. Ik heb hem nog... Ja, ik heb al gezien dat hij er is. Met een schuin oog zie ik hem binnenkomen. En dan mag ik het uitspreken. Want die schrijft altijd de Poolse nummers dan weer voor mij eventjes fonetisch uit.
0: Ook als het fonetisch, dat is nogal handig.
1: En hij vertaalt ze ook. Dus dan spreek ik wel. Maar dit vind ik echt heel erg moeilijk. Jos Rook, dankjewel en een fijn weekend alvast. Zometeen gaan we verder met De Voorgloeier.
6: Dit is L1.

0: In de LN Ochtend Show een hele goede morgen. Leuk om al die appjes binnen te zien komen, Maarten, zeg. Wat een fantastisch vriendelijke achterban hebben jullie. Echt geweldig.
1: Ja, leuk is dat, hè? Ja. Dat is voor het eerst dat je het meemaakt natuurlijk. En ze omarmen je ook allemaal, hè?
0: Ja, zeker. Heel erg.
1: Welkom Lucas, zie ik staan in de berichtjes. Sommige mensen die weten al dat je er bent. Die zeggen ook goedemorgen Maarten en Lucas. Ik vind dat fantastisch. Een van de mensen die nog niet wist dat je er was, is Stefan Penders. Want die zegt gewoon goedemorgen Maarten en Stefan. Voor de volgende rad, ik ga Groen Hezen met wandelen. Fijn weekend en radioa. En dan gaan we richting de Duitse grens. Want Kulsje Frans is erbij en ik zeg goedemorgen.
2: En een schöne jonge morgen. Ja, de laatste werkdag van deze week al warm. En tegen voor een vrolijke zitten voor een schön weekend. Ik zou daarom willen voorstellen de groep Stadtrand Muskelen met hun liedje Papagai.
1: Papagai.
2: Oftewel de papagai.
1: Ja.
2: En natuurlijk ook aan u allen een warme en een schöne dag.
1: Dank u wel.
2: Een schöne uitzending van Oost Maastricht. Mijn vrouw is Felicie ter Kaffee goed geboren, dus ik heb mijn puntjes weer gescoord.
0: Goed, dat is mooi. Ja, goed.
2: En die staan hier weer. Radio. Hè?
1: Radio, Kulsje Frans is dat met zijn bijdrage. En natuurlijk een fijn weekend en tot maandag. Peter Beijer dan, die staat ook altijd garant voor een weerwaarneming. Straks stuurt hij die weer in. We zijn altijd benieuwd waar hij vandaan komt. Maar nu stuurt hij eerst eventjes een volgoeier in. Feel Good Friday, ik ga mee met Mark van Dijk, met Jantje Smit en Marco Schuitmakers. En van Goes tot Purmerend, groetjes van Peter Beijer uit Maastricht. En dan Dennis Thomassen. Iedere dag zegt hij goedemorgen. Vandaag heeft hij inderdaad goedemorgen Lucas en Maarten gezegd.
0: Om 5:15 al, vroeg erbij.
1: Zeker. En hij heeft ook een voorstel voor de volgende.
3: Goedemorgen Lucas, Maarten.
1: Hallo.
3: En luisteraars. Ik wil graag bijdragen met Sunrising van Simply Red.
1: Oh ja, ja. Sunrise.
0: Simply Red.
3: Fijne uitzending verder. En goed weekend alvast.
1: Dankjewel, man.
3: En radio, hè?
1: Radio. En dan Jarka, die zegt goedemorgen. Eindelijk een beetje regen vannacht. En succes, Lucas. Je doet het goed, zegt.
0: Ah, wat lief, Jarka. Dankjewel. Fijn,
1: en dan heb ik hier Annemieke. Annemieke, goedemorgen, meid.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Op deze Feel Good Friday. Nou, ik moet er toch wel even nog wel aan wennen dat het nog donker is, ochtends, zeg.
1: Ja, ik ook. Hoepel.
4: Nou, dat is helemaal geen langzaam proberen, helaas. Maar goed, we moeten het er maar mee doen. Nou, ik kom vandaag weer eens voor 1000 Miles. Ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En radio aan.
1: Radio, Annemieke. En ze zegt, och sorry, het is Lucas in plaats van Stefan. Succes, man. En leuk om eens een andere stem te horen.
0: Ja, dankjewel, Annemieke. Heel aardig.
1: Ja, zometeen na 7:00 gaan we door met de voorgloeier. Deze Feel Good Friday. We gaan voor positieve nummertjes. Jij kunt er nog eentje insturen via de L1.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zeggen, dat zal minstens ene keer de klok rond was. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben daar de klommelen weer.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. Twee locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen.

0: Want het is op zoveel plekken... Ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt... het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak... mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan... die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen... en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien... mogelijk met onweer en zware windstoten... maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Hey Frank.
4: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
3: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
4: Oh ja, joh.
3: Gereedschapkist, de meterkast.
4: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
3: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
5: Top! Jij blijft Bob.
3: Maf Kees.
4: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
6: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, €7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Happy birthday, Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels. En 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta.
8: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Inner Smile, ja, Smile. Goedemorgen. En de L1 ochtendshow. Op de vrijdag komt dat ook wel helemaal goed komen. Een Feel Good Friday natuurlijk, dus dan kun je ook niet anders dan gewoon lekker glimlachen deze vrijdagmorgen. Ja, we zijn bezig met dus de voorgroeier te verzamelen en nog steeds suggesties aan maken.
1: Ja, inderdaad. En een van de mensen die er heel vaak bij is, is Roel de Jong. Onze buschauffeur die regelmatig richting de Spaanse Costa's aan het rijden is. Ik ben benieuwd waar die vandaag is. Goedemorgen, Roel.
2: Hey, goedemorgen heren. Ik ben bezig met een servicelijn.
1: Oh.
2: En ik ben vanuit de Zwolle richting het zuiden aan het rijden om mensen weer een onvergetelijke vakantie te gaan bezorgen. Althans, ik doe het eerste gedeelte van de reis.
1: Ja.
2: Vandaag dan. Voorgloeien voor vandaag zou ik zeggen Doel met Heaven. Ik heb ooit eens een cd'tje gehaald in de cd-winkel, twee tegelijk. En toen keek die verkoper heel raar op, omdat ik er twee tegelijk haalde.
1: Ja.
2: Maar ja, met die vrouw ben ik nog steeds getrouwd om ook te houden. Dus het heeft gewerkt. Zeggen, de groeten, fijn weekend en tot van de week.
1: Goedjes, Radio, lekker op de bus natuurlijk. En van de buschauffeur gaan we naar de taxichauffeur Rob van der Hoven. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur. Ja, ik heb vrij weekend. Milan komt dus weer. En morgenochtend gewoon goed eten.
1: Oh.
3: In Brunsum.
1: Ja.
3: En wat de voorgroeier betreft, kon ik voor die New Four met het meisje Ik Ben een Zeeman.
1: Ja, dat kan. Ja.
3: Ze zeggen nog een fijn uitzending, een fijn weekend en tot maandag.
1: Radio. Man. Radio, lekker sjoenkelen op de New Four met meisje, ik ben een zeeman. Poolse Frank, daar hadden we het al over.
0: Ja,
1: die is er ook weer bij. En die zegt, Dzień dobry mannen, vandaag beginnen we het weekend met Baciari en het nummer Jaksje Bafjong Lutje. Oftewel, hoe amuseren zich mensen? Nou, je ziet het, hij doet dat voorbij in de fonetische schrift, zodat ik het
0: niet ging je goed af, voor je Pools gewoon, hè?
1: Jaksje Bafjong Lutje. dat is de inzending van Poolse Frank. En dan komt Diana nog even terug. Want ja, het nummer waar ze mee kwam, dat hebben we afgekeurd natuurlijk. Want die stond al in de lijst. Ben benieuwd waar ze nu mee komt, Diana.
4: Goedemorgen, Martin en Pascal. Dan ga ik voor Ferrari uit 1976.
1: Ja.
4: Met Monza was er nee.
1: Oh, dat is leuk.
4: Fijn weekend. Radio.
1: En dan Robert Look, die zegt, ik ga vandaag voor normaal met mama. Ik ben in Pilske kwiet. En dan heb ik hier Danielle. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen.
0: Ah, bekende stem.
5: Op deze eerste vrije vrijdag van mijn leven is het echt een feel-good Friday.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
5: Dus elk plaatje is prima. Ik heb geen suggestie. Het wordt hoe dan ook een heerlijke vrijdag. Fijne uitzending. Groetjes Utremeun. Daniel
1: Radiowa. En Marley Zijlstra is er ook weer bij. Die zegt goedemorgen Lucas. Hoi Maarten. Vanmiddag vandaag onze Arne met Meisjes met Rooie Horen. Leuk nummerke, veelvuldig met gebruld hier in de tiet. Dat ik zelf nog rood gekleurd hoor, hou. fijne uitzending. De duizend goed, Lucas, zegt ze erbij. Groetjes van het meertje uit het Geleense Heuvelland. En dan pak ik nog eventjes mee Maurice van der Vin. Die staat namelijk altijd garant voor bijzondere nummers. En vandaag natuurlijk ook weer Mike and the Mechanics en Silent Running.
0: Ook goede suggestie, inderdaad. Nou, straks de voorgroeier stuurt nog suggesties op. Krijgen ze graag binnen. Erg gezellig al deze morgen. Goedemorgen bij de L1 Ochtendshow. L1.

0: Cabin Threes met Crazy in de LA Noxen Show. Een hele goede morgen. We zijn op zoek naar de voorgloeier voor vandaag. En nog genoeg opties die binnenkomen, maat.
1: Absoluut. Het tekent zich wel al wat af, hoor. We tellen natuurlijk alles lekker mee. En we hebben er toch eentje die al een beetje bovenuit steekt. We gaan natuurlijk nog niet zeggen welk het is. Want René Tummers, ja, die komt alweer met een nummer aan, zeggen René. Ook Brunsum zeggen we ook wel eens.
0: Hij is er nu in Duitsland.
1: Hij
0: is
1: helemaal niet in Brunsum. Hij zegt, goedemorgen Maarten en Lucas. René uit Hazeloenen, Emsland, in Pruises. Veel Good Friday, zegt hij. Dan ga ik ook mee met Arne Jansen en meisjes met rode haren op deze dag van de roodharigen. En Fiene Gijslaars die zegt, goedemorgen Maarten en Lucas. Welkom Lucas.
0: Dank je.
1: Ik ga voor wandelen van Roenhezen. En dan heb ik ook nog binnengekregen Sjaak van Neer. En die zegt, jongens, doe mij maar de Carpenters met Jambalaya. En dan is hier John Eipelaar.
2: Ja, goed zo, Lucas. Goed bezig. Ah ja, klopt, is goed wel Friday.
1: Ja, zeker.
2: Daar past alles bij, hè.
1: Ja.
2: Goed zo, jongens. Fijne uitzending nog verder. Ja, hoi, ja. Hoi.
1: Hoi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Ja.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
1: Hallo.
2: Ik zou zeggen, iedereen een hele fijne dag verder.
1: Ja.
2: En vast een heel fijn weekend. Ik ga vandaag voor de voorgloeien, kan ik weer voor Klaus en Klaus aan die Noordzeekusten.
1: John.
2: Goedjes.
1: Ja, John.
2: Hoi, want ik heb het thema even gemist.
1: Ja,
2: hoi.
1: Thema is natuurlijk gewoon Feel Good Friday, hè? Dat weet je toch wel, John?
2: Ja, klopt, is goed wel Friday.
1: Ja, inderdaad, dat is het. Nou, Klaus und Klaus, ja, ik heb het gisteren ook al gezegd. Die staat al in de lijst.
0: Ja.
1: Klaus und Klaus aan de Noordzeekusten. Dus die kan helaas niet doorgaan, John. Het is 7:15, precies. Zometeen gaan we nog even verder met de volgende hier bij L1.

0: gaan we stemmen hier met High in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. We gaan op zoek naar de voorgloeier van vandaag.
1: De voorgloeier.
0: Ja, we hebben nog een paar suggesties die we kunnen meenemen. Onder andere, Maarten, welke?
2: Nou ja, we gaan de grens over. Hè? Iemand die er ook regelmatig bij is en die jij ook nog niet kent. Dat is Petra Halmosi. Die zit in Hongarije in Bárdosjön-Törömից, om precies te zijn.
0: Wow.
2: En die begint altijd haar praatje met het volgende. Szép jó reggelt.
3: Szép jó reggelt, Maarten en Lucas. Goedemorgen iedereen. Viel gut friedig.
2: Ja.
3: En ik kom met voor meisjes met rode haren.
2: Oké.
3: Okay. Heel fijn weekend iedereen. Blijf gezond. En de groetjes uit Bárdosjön-Törömից.
2: Jazeker.
3: Adieu en radio.
2: Radio. Dag Petra, meisjes met rode haren op deze roodharige dag. Ja. Zetten we gewoon lekker erbij. En dan is hier de volgende taxichauffeur, Josje Tossings. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Lucas aan de topopleider van de L1-shows. Maarten. Ja, ik ben al om 6:15 weer begonnen.
2: Ja, is mooi.
4: Zijn het uitje.
2: Ja.
4: Valkenburg, Bergen-Tablied, vice versa. Dus aan mijn veurvloeier voor vandaag is Johnny Blanco met de buschauffeur en een streepgeveur.
0: Ja, dat is.
4: Zou zeggen, veel plezier.
2: Ja,
4: je geniet er nog van. En Lucas, deze topman.
0: Ah, dankjewel, Jos, wat aardig.
4: Je ziet weer tot maandag. Groetjes en Radio,
2: Jos. En fijn weekend alvast. Patrick Ubachs dan, die zegt, ik hoor de Rowan Hersen. Altijd goed, zegt hij erbij.
0: Zeker weten.
2: En dan tot slot hebben we binnengekregen Ton Jans. Goedemorgen.
5: Groetjes uit Venray.
2: Groetjes uit Maastricht.
5: Ja, een plaatje met meisjes met rode haren is wel toepasselijk voor vandaag. Dus van ze bij een stripje bij en een fijne vrijdag en radio.
2: Radio.
0: Ja, goed, populair, hè?
2: Ja, Ton. Ja, meisje met rode haren is natuurlijk ook een klassiekertje. Had zomaar op Classic Woensdag kunnen zijn. Maar ja, het is vandaag Internationale Roodharendag. Ik zei het aan het begin van de uitzending om 6:00 al. In Tilburg is zelfs een heel weekend voor roodharigen georganiseerd. Dat heet Red Hat Days Festival. Daar komen duizenden roodharigen uit 80 landen op af. Dus dat is nogal wat daar dit weekend in Tilburg. En daar hoort natuurlijk ook de voorgloeier bij. Ja, het kan bijna niet missen. We hebben geturfd. Je hebt het zelf ook gehoord, hè, Lucas?
0: Zeker.
2: Meisjes met rode haren van Arie Jansen is de voorgloeier voor vandaag, vrijdag 28 augustus.

0: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Half 8 geweest, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeyers.
11: Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek van onafhankelijk platform RankMyAI blijkt dat er 63 AI-bedrijven in de provincie zitten. En dat is volgens hoogleraar Jesse Weltevreden niet veel.
12: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
11: Ja, Limburg staat daarmee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen. De organisatie van het Oud-Limburg Schuttersfeest 2027 heeft 2 mogelijke locaties voorgesteld aan de gemeente Voerendaal. De voorkeur lijkt uit te gaan naar een groot terrein aan de Bergenweg in Ubachsberg. Een tweede optie ligt achter de plaatselijke voetbalvelden. De organisatie hoopt snel op duidelijkheid omdat boeren hun grond in september willen inzaaien en ook afspraken met sponsoren gemaakt moeten worden. De stichting Himalayan Care Hands begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal. Daarbij zijn zeker 270 mensen omgekomen en honderden mensen worden nog steeds vermist. Oprichter Albert Kamperman zamelt vooral geld in, zodat ter plaatse snel tenten, voedsel, kleding en andere noodvoorzieningen kunnen worden aangekocht. De stichting hielp Nepal ook al na eerdere natuurrampen. En de Vondelkerk in Amsterdam opent tijdens Open Monumentendag tijdelijk de deuren. De kerk, ontworpen door de Roermondse architect Pierre Kuipers, raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand. Op 12 en 13 september kunnen bezoekers de restauratie van dichtbij bekijken. Oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. Hoe lang het herstel van de kerk gaat duren is nog niet duidelijk. Het weer in Limburg, half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de ochtend en vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden en vanavond wordt het vrijwel overal droog.

0: Marv Smith met Stargazing in de L1 ochtendshow. Misschien heb je dat vannacht ook nog wel gedaan, hoewel er niet heel veel te zien was. Maar je kon natuurlijk wel een kleine blik werpen op de maan.
1: L1 Media Overzicht.
0: Naar het mediaoverzicht en we beginnen bij jou, Maarten.
2: Ja, gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting. Maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint toch echt te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben. Ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. Dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
2: En dit weekend wordt er verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stand van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Inwoners van Ontario hebben er geen goed woord voor over.
4: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
5: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Trump verandereerde ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.
2: En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
6: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers die zijn hier de dupe van.
0: En dat was een goede avond voor het Nederlandse voetbal. FC Twente plaatste zich door met een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging en hij kreeg daarbij hulp van boven. Dat vertelde hij bij ESPN.
7: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
8: Bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Twente won met 4-1. En ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er vielen een boel doelpunten in de arena in Amsterdam. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En de loting van de Conference League is vanmiddag. Hele goede morgen. We zijn bezig met de L1 ochtendshow. We gaan door naar Ordinary World van Duran Duran. Stuur vooral wat appjes, want ik vind het alleen maar leuk om iedereen te leren kennen hier bij de L1 ochtendshow. Dus we zijn er nog tot 10 uur bij. En daarna nog gewoon Route Regio natuurlijk.

0: Olivia Dean met So Easy. Bij de L1 ochtendshow. Ja, het is natuurlijk wel opvallend weer geweest afgelopen nacht. Maar niet alleen afgelopen nacht, want het is nu weer eens tijd voor de weerwaarnemingen.
1: Ja, inderdaad. Maar die nacht die is toch wel bijzonder verlopen. Want we hebben natuurlijk veel onweer gehad. Tenminste, op sommige plekken heeft het behoorlijk geonweerd. En ook behoorlijk doorgeregend. En we beginnen vandaag de weerwaarnemingen in het donker. Laten we van donker naar licht gaan. En iemand die heel vroeg op was vanochtend was Alex Feiten in Herten.
2: Stefan, de weerwaarneming uit Herten. Het is net 12 uur geweest. Het is flink aan het regenen. Af en toe een flinke windstoot. Het is flink het flitsen. Het is nog 23 graden. Boven Roemenië is het goed tekerend gewoon. De bliksemdetector heb ik aanstaan. Hij sluit nog steeds in het rood uit. Dus de zogeheten strike alert. Nou, het regent voor de voet. Ik zou zeggen, maak er een schone Feel Good Friday van. En ik zou zeggen, Radio.
1: En tot de volgende keer. Ja, dat waren mooie beelden. We zagen de bliksem behoorlijk tekeer gaan daar in Herten-Remmunk. En Alex, ja, we zagen de regen daar ook behoorlijk naar beneden komen. Dus het groen vaart er wel bij, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat had het ook wel nodig natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. En dan gaan we naar de volgende. En dat is André van Maris in de Grashoek.
3: Goedemorgen Lucas en Maarten. Op deze vredige morgen noemt de Grashoek de weerwaarneming. De loch zit helemaal dicht met bewolking. Er is ook een beetje mist in de verte. Komt natuurlijk door de hoge luchtvochtigheid. Op het moment is niet koud broeden. Zo'n graad of, zoals dat zien, heeft geen 16. Dus goed te doen. Het is helemaal terug naar de regen van de afgelopen nacht. Op het moment tenminste. En de loop van de dag zal er toch weer de nodige buien opduiken. Graad op 23 zullen we vandaag moeten doen. Maar voor het algemeen, geen slechte zomerdag nog.
1: Nee, hè?
3: Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag. En radio.
1: Radio, ja, je ziet het in vergelijking met de afgelopen dagen natuurlijk. Volledig dichtgesmeerde lucht, hè? Het is volledig grijs. En wat mij inderdaad ook opviel, dat zeggen deze twee mensen ook, het was nog vannacht behoorlijk warm ook.
0: Ja, ik vond het een beetje zo, ja, toch wel heel wat plakkerig. Ja, dat is dan ook wel niet zo lekker.
1: Ze zeggen bij het KNMI, boven de 20 graden is het dan een tropische
0: een plaknacht,
1: nacht.
0: Ja.
1: Maar goed, wij noemen dat dan gewoon weer een plaknacht. We hadden gisteren nog het KNMI aan de lijn wat dat betreft. En die hebben dan uitgelegd dat als het boven de 20 graden is, dan noemen ze dat een tropische nacht. Nou, de volgende in de rij is Peter Meijer. Die komt van origine uit Roermond, maar is altijd op een andere locatie. En hij zegt zelf waar die is.
4: Goedemorgen Maarten en Lucas en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Lerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al best warm, 21 graden. Ja, deze temperatuur verandert vandaag niet heel veel. Dat is ook best wel bijzonder. Voor de rest worden vandaag best wel wat onweersbuien verwacht. Ja. Dus ik zou zeggen, hou de radio goed in de gaten met eventueel weerwaarschuwingen. Voor de rest, ja, het is een klein beetje wind. Maar in de buien zal er best wel rukwinden bij zijn. Voor de rest, een fijn weekend. En tot maandag.
1: Maandag.
0: Ja, een mooi uitzicht wat je daar wel hebt.
1: Ja, maar ja, dat is vanuit Blerik. De skyline van Venlo is hier daar gefilmd door Peter Meijer. Die dus in Blerik was. En dat zijn de weerwaarnemingen voor vandaag. En inderdaad, hou die pet, poncho en paraplu maar gereed. Want er kan nog wel eens wat uit de lucht vallen.

0: Ben uit Blerik. Nou, wel toepasselijk natuurlijk, want we hadden net nog de weerswaarneming uit Blerik. Dus we moeten ook een plaatje uit Blerik draaien, maten.
1: Ja, Ben van der Herre. Heerlijk om te horen. Altijd positief op deze Feel Good Friday, want dat is het natuurlijk ook nog steeds een beetje. En zometeen, verderom in de uitzending in ieder geval, gaan we weer kaarten weggeven voor het Blues Festival in Tegelen. Ik heb er nog 4 liggen. Nou. Vanochtend de laatste 4 uit de kluis gehaald.
0: En die zijn fel begeerd, heb ik het idee, hè?
1: Die zijn zeker fel begeerd. En wat moet je daarvoor doen? Nou, dat is heel eenvoudig. Je kunt altijd even een appje aan ons sturen met daarin de mededeling. Ik wil naar dat Blues Festival toe.
0: Duwen en trekken in de L1 WhatsApp.
1: Wat zeg je?
0: Duwen en trekken in de L1 WhatsApp.
1: Duwen en trekken in die WhatsApp, inderdaad. En dan halen we er straks 1 iemand uit die felbegeerde 4 kaarten voor dat Blues Festival in Tegelen kan krijgen. En eventjes het programma misschien doornemen. Dat is ook altijd ontzettend leuk om te horen. Want er komen toch wel de niet mis te verstaande namen, hoor. Bijvoorbeeld The Cuban Heels, The Dawn Brothers, Ben Poole Trio. En waar veel mensen voor komen is Walter Trout. Die sluit af op die avond. En dat is op 5 september in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen.
0: Ik vind wel dat het dan misschien op voorwaarde dat ze misschien even ook een foto voor de week kan sturen. Hè? Dat jullie het kunnen laten zien.
1: Altijd af met die winnaars. Laat even weten hoe het was. En stuur even een foto of een filmpje. Want we vinden het altijd even leuk om te zien hoe je daarvan genoten hebt. Zometeen dus verderop in de uitzending de winnaar. Je kunt nu je appje sturen naar de L1 WhatsApp.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
5: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. 2 locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
13: oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
12: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
14: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
12: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden.
15: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
17: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
18: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
19: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
20: Van je boodschappen tot lekker happen bij Albert Heijn XL, Bakker Bart, Pufkes en Burger King.
21: Retailpark Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren. Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren.

0: Niall Horan met Slow Hands in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen en welkom terug. Ben je net wakker? Nou, dan word je hier erg goed wakker. We gaan vandaag nog kaartjes weggeven. De laatste kaartjes voor het Blues Festival in Tegelen. Die zijn erg geliefd. Maar voor nu gaan we even naar de vloedgolf in Nepal. Want het dodenaantal daar, dat gevolg blijft daar eigenlijk stijgen. En het ligt inmiddels al op 400. En daarmee lijkt het einde uiteraard helaas nog niet in zicht. Het is niet de eerste keer dat het gebied wordt getroffen door een natuurramp. En Helena Albert Kamperman richtte 15 jaar geleden al de stichting Himalayan Care Hands op. En nu ook, hoopt hij ook weer hulp te kunnen verlenen in het rampgebied.
1: En dit zijn foto's van projecten die wij in Nepal hebben lopen, maar ook van situaties zoals aardbevingen, overstromingen. Aan de ene kant maak je dat moedeloos, dat je denkt steeds weer vooraan beginnen. Aan de andere kant wil je ook mee in die weerbaarheid van die mensen en de energie die ze uitstralen om toch iets van hun leven te maken, wetende dat ze in zo'n gevaarlijk gebied wonen. Wij gaan dat doen door een lokaal netwerk waar we uitstekende mensen hebben die kleinschalig weliswaar, maar in kleine dorpen precies weten hoeveel van wat nodig is. En dat we vervoer, want ook de logistiek is natuurlijk een nachtmerrie naar die gebieden toe op dit moment. Maar toch kijken of we met bootjes of met jeeps of met kleine bussen iets voor die mensen kunnen betekenen door er iets naartoe te brengen vanuit de hoofdstad Kathmandu. En dat is wel te organiseren.
0: Wil je meer overleven? Kijk dan eens op onze site l1news.nl.
2: Dit is L1.

Met een zachte G van Lex Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkermans ook nog eens erbij. Daar hoor je dan ook wel een soort folk country viooltje in die plaat. Dus dat klinkt wel erg lekker hoor. Doe je mij wel een plezier mee. Maar iedereen natuurlijk hier wel in Limburg met een zachte G. In de L1 ochtendshow een hele goede morgen. Zometeen even een mediaoverzicht. Maar eerst gaan we nog even door naar James Blunt en The Wise Man. En wil je kaartjes winnen voor het Blues Festival in Tegelen? Wees er snel bij.

0: now.
1: James Blunt met Wise Man in L1, de ochtendshow.
2: L1 Media Overzicht.
1: Een mediaoverzicht, we maken maar weer eens een rondje langs de belangrijkste nieuws van vanmorgen.
3: Ja, want gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting, maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en het CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
4: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijne en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. Dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
3: Dit weekend wordt er wel verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting namelijk naar de Raad van State worden gestuurd.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Inwoners van Ontario hebben er geen goed woord voor over.
5: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
6: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
1: Trump veranderde ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.
3: En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens dat koopproces.
7: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
1: En dat was een goede avond voor het Nederlandse voetbal gisteravond. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. Hij kreeg dat bij hulp van boven, vertelde hij bij ESPN.
8: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven?
9: Bijzonder. Bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: Twente won met 4-1 en ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er viel een boel doelpunten in de arena in Amsterdam. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En de loting is vanmiddag.
3: En wat zat er vandaag verder nog op de agenda op deze 28e augustus? Nou, de rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een man uit Ede die in april 1994 betrokken zou zijn geweest bij de moord op naar schatting 3000 Tutsi's in het zuiden van Rwanda. De Nederlandse hockeymannen strijden in Amstelveen met Spanje voor een plaats in de finale van het wereldkampioenschap. En om 1 uur is dus in Monaco de loting voor het hoofdtoernooi van de Europa League met AZ en NEC als Nederlandse deelnemers. En vanavond om 8 uur neemt Fortuna Sittard het op tegen FC Groningen in het Hoge Noorden. Groningen verloor vorige week met ruim 5-1 van PSV.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!
3: Brand 3 5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35vanight.nl.
4: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
5: Oh,
4: die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
6: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Half 9 geweest, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemaiers.
16: Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek van onafhankelijk platform RankMyAI blijkt dat er 63 AI-bedrijven in onze provincie zitten. En dat is volgens hoogleraar Jesse Weltevreden niet veel.
17: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
16: Ja, Limburg staat ermee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen. De organisatie van het Oud-Limburg Schuttersfeest 2027 heeft twee mogelijke locaties voorgesteld aan de gemeente Voerendaal. De voorkeur lijkt uit te gaan naar een groot terrein aan de Bergenweg in Ubachsberg. Een tweede optie ligt achter de plaatselijke voetbalvelden. De organisatie hoopt snel op duidelijkheid, omdat boeren hun grond in september willen inzaaien en ook afspraken met sponsoren moeten worden gemaakt. De stichting Himalayan Care Hands begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal. Daarbij zijn zeker 270 mensen omgekomen en honderden mensen worden nog vermist. Oprichter Albert Kamperman zamelt vooral geld in, zodat ter plaatse snel tenten, voedsel, kleding en andere noodvoorzieningen kunnen worden gekocht. De stichting hielp Nepal ook al na eerdere natuurrampen. En de Vondelkerk in Amsterdam opent tijdens Open Monumentendag tijdelijk de deuren. De kerk, ontworpen door de Roermondse architect Pierre Kuipers, raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand. Op 12 en 13 september kunnen bezoekers de restauratie van dichtbij bekijken. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend en hoe lang het herstel van de kerk gaat duren is ook nog niet duidelijk. Het weer in Limburg, half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt maximaal 22 tot 23 graden. En vanavond wordt het vrijwel overal droog.

0: plaat. That's the way it is. Een L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. We staan straks nog de kaartjes voor het Bluesfestival in Tegelen verdelen. Dus blijf vooral hangen. Maar stuur het vooral door via die L1 WhatsApp als je wil winnen. Onder andere Frans die ook stuurt. Goedemorgen. Goedemorgen Maarten en Lucas. Goedemorgen Frans.
1: Hey Frans, goedemorgen man. Hij wil graag meedoen dus. Hè?
0: Ja, ik denk dat hij ook al een kans wil maken.
1: Kan. Je kunt nog even WhatsApp om door te geven dat je kans wil maken op die kaarten. 5 september is dat in Tegelen in het Openluchttheater daar de Doolhof.
0: Jullie hebben al veel kaartjes verdeeld afgelopen week.
1: We hebben al veel kaartjes verdeeld. Iedere dag 4. Dat zijn er dus 20 in totaal. En de laatste 4, ja, die heb ik hier naast me liggen. Die heb ik vanmorgen uit de kluis gehaald. En die gaan er vandaag dus uit.
0: Ja, dat lijkt me een verstandig idee. Straks gaan we het ook nog hebben over AI. Ook wel interessant. Maar eerst gaan we door naar Big Yellow Taxi van The Counting Crows en Vanessa Carlton hier in de L1 ochtendshow. En wil je naar het blues? Stuur

0: your husband is coming.
1: Where's my husband van Ray in de L1 Ochtend Show. Een hele goede morgen, 8:15 alweer bijna. En ja, iets wat veel met AI ook gemaakt wordt, zijn games. Nou, en dat is bij het grootste computerspel wat er aan zit te komen ook wel het geval.
2: Ja.
1: Zeg jou het wat, GTA, Maarten?
2: Ja, natuurlijk, Grand Theft Auto. En we zijn toe aan de 6e editie.
1: Ja.
2: Er is heel veel buzz omheen, zoals het zo mooi heet.
1: Ja.
2: En er zijn ook heel wat trailers uitgebracht voor dat spel. Want ja, er moet natuurlijk wel verkocht worden op een gegeven moment.
1: Inderdaad.
2: En als je zo'n trailer hoort en ziet, dan is het al spectaculair. Hoor, moet je maar eens meeluisteren.
3: Hope this bank likes some fireworks.
4: Damn.
1: Zijn ze wel film eigenlijk, hè?
2: Ja.
4: We're rich.
2: Ja, en dan zie je dus heel veel beelden al uit dat nieuwe Grand Theft Auto nummer 6. Als je naar die beelden kijkt, ja, dan lijkt het of je echte mensen ziet, maar die zijn allemaal gegenereerd met AI. En op streamingsdienst Netflix was zelfs een uitgebreide trailer van dat spel te zien. En zoals ik al zei, er is nu al een enorme hype omheen, zegt ook deze gamejournalist.
5: De schaal van die game is immens. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus, stel je voor, Michael Jackson staat vanavond op uit de dood. Dropt meteen een nieuw album. Dat gaat niet zoveel impact maken als deze game. En heel veel mensen vragen mij van, ja, het is toch gewoon een computerspelletje? Nee, dit gaat verder dan dat.
2: Ja, dus een behoorlijk grote release, zoals ze het zelf noemen. Jij bent een gamer, hè? Jij speelt GTA ook.
1: Ik heb de voorganger GTA 5 dan weer helemaal plat gespeeld. En ja, dat is lang verwacht, deze GTA 6.
2: Ja, zit je er echt naar uit te kijken ook?
1: Ja, ik ga wel meteen aanschaffen, denk ik, als hij er is. Het probleem is dat ik op mijn computer moet spelen. Veel komt hij nog uit voor de voor die consoles, zoals dat dan heet. Ja, ja. Dus een Xbox of een PlayStation. Maar een computer moet je nog wel langer wachten. Maar zodra die er is, dan koop ik hem.
2: Je kunt dus ook wel zeggen dat je behoorlijk enthousiast bent over GTA.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, ja. Mijn favoriete game, by far.
2: Mooi zo. De meesten kunnen ook niet wachten tot de release. Die is op 19 november overigens.
6: Ja, je kan in een auto rondrijden. En dan kun je ook naar de stripclub, volgens mij. Dat weet ik ervan.
7: Auto's stelen, zo, auto's rijden, schieten. Heel echt. Ik denk dat het vergeleken met GTA 5 een complete verandering gaat zijn. Ik denk dat je gebouwen binnen kan. Ik denk dat het veel leuker wordt.
2: Ja, nou ja, goed. We moeten het natuurlijk afwachten, hè, tot november. Hoe het er echt allemaal uit gaat zien. Maar als je inderdaad die beelden kijkt van die trailers, ja, dan ziet het er prachtig uit. Ik weet niet of je wel eens de serie Miami Vice hebt gezien vroeger.
1: Ja, en het is ook veel uit die serie wordt in deze game opgenomen.
2: Ja,
1: de
2: inderdaad.
1: De game speelt zich af in Miami.
2: Ja, daar leek het ook heel erg op als ik in ieder geval naar die trailers kijk. De gamejournalist verwacht dat je in november minder volle klaslokalen gaat zien door scholieren die toch een beetje ziek zijn. En ook bij bedrijven ga je het volgens hem merken.
5: Ik heb al van meerdere mensen gehoord in mijn omgeving die gewoon even wat vakantiedagen hebben opgenomen om er even rustig voor te gaan zitten. En zelfs mensen die het huis uit gaan en een centerparkje meepakken om even rustig te kunnen zitten zonder dat ze afgeleid worden door de vrouw en kinderen.
2: Nou, dat ga jij toch niet doen ook?
1: Nee, dat vind ik wel heel extreem dan weer. Maar wel leuk, ja.
2: Ja, zeker. De verwachting is dat GTA 6 een van de grootste entertainmentproducten ooit wordt, zoals de journalist al zei. Dan nog even de cijfers. Het zou $2 miljard hebben gekost om dit deel te maken. Dat moet wel terugverdiend worden natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, dat gaat wel lukken. L1.

0: en Go Your Own Way in de L1 Ochtendshow. Zometeen na het nieuws zijn we weer terug. Dan gaan we nog even verder hebben over wat AI, want daar is nog veel meer over te vertellen. Maar eerst gaan we nog even lol maken. Met wie, Maarten?
1: Nou, je hoort het, hè. Henk.
0: Henk
1: is een lollige vent.
0: Ja, daar moeten we nog eens even wat lol mee maken. Met Robbe Hers hier in de L1 Ochtendshow. Goedemorgen. Henk.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. 2 locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd 1,5 week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
17: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
16: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
18: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
16: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden.
19: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
20: Wow.
21: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
19: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
21: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
0: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Fancy van Mariah Carey in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. Straks gaan we nog wat verder hebben over AI. En we moeten nog kaartjes weggeven, Maarten.
1: Ja, ze liggen hier nog steeds klaar. Die kaartjes voor het Blues Festival in Tegelen. 4 om precies te zijn. Het zijn de laatste 4. Dus als je wil gaan, dan moet je nog even appen met de L1 WhatsApp. En dan maak je wellicht kans op die laatste kaarten voor dat Blues Festival in Tegelen op 5 september.
0: Ja, wees er snel bij, want de appjes vliegen binnen. Dus we willen ze wel nog verdelen vandaag. Gaan wij door naar Another Feat, 54 Ultra. Talk to you.

0: samen de band uit Venlo met Laat Gewoon Me Doen en Mijn Beste Venlo's. In de L1 ochtendshow een hele goede morgen. Ja, we gaan het dus over AI hebben, Maarten.
1: Ja, inderdaad. Daar zijn we denk ik met z'n allen wel iedere dag mee bezig natuurlijk. Hè?
0: Ja, het is steeds meer wel. Hoor.
1: Ja, absoluut. En Limburg wil graag meedoen in de wereld van kunstmatige intelligentie. Maar als je puur naar het aantal AI-bedrijven kijkt, dan lopen we toch wel behoorlijk achter. Slechts 3% van alle Nederlandse AI-bedrijven zit in onze provincie. Hoogleraar Jesse Weltevreden trekt de vergelijking met de rest van het land.
2: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Als je zegt slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
3: Er mogen dan minder specifieke AI-bedrijven zijn. Limburg zoekt wel nadrukkelijk de aansluiting bij de groeimarkt van België en vooral Duitsland.
4: We staan hier voor een bedrijf, Duits bedrijf, wat hier een vestiging heeft op de campus. Juist met een AI-competentiecenter, AXtron. Weet je, de Duitse ASML noem ik ze wel vaker. Die zijn hier naar de regio gekomen om juist hier samen in dit ecosysteem AI-toepassingen te ontwikkelen.
3: En Limburg mag dan weinig AI ontwikkelen. De provincie loopt wel voorop in de toepassing van kunstmatige intelligentie. Zoals in de zorg, waar de Limburgse Ziekenhuisalliantie een samenwerking is aangegaan met AI-reus Microsoft.
5: En ik vermoed echt dat de innovatie die hier plaatsvindt de blauwdruk voor Europa wordt.
4: Heel Europa.
5: Heel Europa.
3: En die analyse deelt ook de onderzoeker.
2: Echte kracht ligt echt voor Limburg om aan AI te koppelen aan de bestaande industrieën. En daarmee kunnen ze zich echt onderscheiden. Op het gebied van generatieve AI gaan ze echt het niet winnen van Amsterdam. Maar als je het hebt over industriële AI, daar liggen echte kansen voor Limburg.
3: De toepassing van AI gebeurt niet alleen in de zorg. Ook de politie ontwikkelt mee in Heerlen.
4: Nou, de Nationale Politie heeft hier een innovatielab waarbij ze onderzoek doen op nieuwe applicaties die ze konden gaan ontwikkelen om het politiewerk makkelijker te maken. En daar heb je hele specifieke AI-algoritmes voor die je natuurlijk kunt gaan toepassen en gaan ontwikkelen. Nou, ze doen dat ook. Hè. Je ziet hier een hele opstelling staan waarbij ze ook een heel snelle manier iets kunnen gaan testen, een VR-omgeving. Nou, op die manier testen ze even snel van, heeft het zin om dit in te zetten in het veld? En als dat dan goed is, dan wordt het geïmplementeerd in het geheel.
3: We kunnen natuurlijk ook gewoon AI-hulp inroepen om te vragen, hoe kan Limburg meer talent aantrekken op dat gebied van AI? Want dit komt eruit rollen als nieuwe campagne. Misschien helpt het een klein beetje om talent naar het zuiden te lokken.

Crystal Failures met Blaasje hier in de L1 ochtendshow. Zometeen hoor je nog het Limburgse nieuws van Maarten Bonnemeyers. En straks gaan we uiteraard die kaartjes voor het Bluesfestival in Tegelen weggeven. Dus blijf hangen en stuur vooral een appje via de L1-app als jij volgende week zaterdag naar Tegelen wil. Gaan wij door naar Gwen Stefani, The Sweet Escape. Woo!

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attent met ds.nl.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij 9:30 het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
3: Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek van onafhankelijk platform RankMyAI blijkt dat er 63 AI-bedrijven in de provincie zitten. En dat is volgens hoogleraar Jesse Weltevreden niet veel.
4: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
3: En Limburg staat daarmee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen. De organisatie van het Oud-Limburg Schuttersfeest 2027 heeft 2 mogelijke locaties voorgesteld aan de gemeente Voerendaal. De voorkeur lijkt uit te gaan naar een grote terrein aan de Bergenweg in Ubachsberg. Een tweede optie ligt achter de plaatselijke voetbalvelden. De organisatie hoopt snel op duidelijkheid, omdat boeren hun grond in september willen inzaaien en ook afspraken met sponsoren moeten worden gemaakt. De stichting Himalayan Care Hands begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal. Daarbij zijn zeker 270 mensen omgekomen en honderden mensen worden vermist. Oprichter Albert Kamperman zamelt vooral geld in, zodat ter plaatse snel tenten, voedselkleding en andere noodvoorzieningen kunnen worden gekocht. De stichting hielp Nepal ook al na eerdere natuurrampen. En de Vondelkerk in Amsterdam opent tijdens de Open Monumentendag tijdelijk de deuren. De kerk, ontworpen door de Roermondse architect Pierre Kuipers, raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door een brand. Op 12 en 13 september kunnen bezoekers de restauratie van dichtbij bekijken. De oorzaak is nog altijd onbekend. Hoe lang het herstel van de kerk gaat duren, is nog niet duidelijk. Het weer in Limburg, half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. En vanavond wordt het vrijwel overal droog.

0: Premier met Tonight in de L1 ochtendshow. Ja, we gaan nog maar eens wat kaartjes voor het Blues Festival in Tegelen weggeven. Want dat moeten we nog steeds doen, Maarten.
1: Ja, zeker. Ze liggen hier te branden om weg te gaan. Ja. Naar iemand anders. Want we geven ze natuurlijk niet voor niks weg. Volgende week zaterdag is dat allemaal in de Dol of in Tegelen, het Openluchttheater. En er zijn heel wat mensen die graag naar dat bluesfestival toe willen. Maar ja, er kan er maar eentje winnen natuurlijk.
0: Ja,
1: er
0: kan er maar eentje winnen op deze vrijdag. Ja, wat zijn er nog allemaal binnengekomen, Maarten? Wie hebben er nog allemaal geappt?
1: Nou ja, ik heb gezien Yvonne Brils, Ton Jonkers, José, die wil er ook naartoe, Gertie. En we hebben nu bijvoorbeeld ook Marij aan de lijn. Want die is uit de Hooghoed gekomen. Goedemorgen, Marij.
2: Goedemorgen, dit is met Marja.
1: Marja, gewoon, er staat hier Marij, maar het is Marja inderdaad.
2: Ja,
1: Marja, jij wil graag naar dat bluesfestival toe. Ben je zo'n grote bluesfan dan?
2: Nee, ik wil eigenlijk de kaartjes graag aan mijn man geven.
1: Oh?
2: Aan Ton Jonkers. Want die is helemaal blues, hè, en die wil ik graag verrassen met een kaartje.
1: Ah. Oh, want Ton die heeft zelf ook al gehad.
2: Ja, dat klopt, maar hij weet niet dat ik gereageerd heb.
1: Ah, sta jij nu ook in een andere ruimte dan?
2: Ja.
0: Ze komt zo naar je toe gerend.
1: maar je gaat wel graag mee naar het bluesfestival dan?
2: Nou, ik vind het wel leuk om... ik ben niet echt bluesfan, maar ik vind het wel altijd gezellig om mee te gaan.
1: Ja, maar je man is dus wel echt grote bluesfan.
2: Helemaal.
1: Is hij al vaker naar zo'n bluesfestival geweest eigenlijk?
2: Heel vaak in Tegelen. Maar wij wonen vlakbij, wij wonen in Hoogblerik.
1: Oh.
2: Dus hij is zo daar.
1: Nou, dan ken je ze wel op de fiets gewoon, of niet?
2: Precies. Ja, precies.
1: Ja. Nou ja, goed. Jij bent uit de Hooghoed gekomen, Marja.
2: Ja.
1: Dus... Voor jou zijn die 4 kaartjes van het Blues Festival in Tegelen volgende week zaterdag.
2: Nou, die zijn helemaal goed besteed. Hartstikke leuk.
1: En stuur ons eens even een foto.
0: Ja,
1: hoe verrast je man dan eens als hij die kaarten ziet?
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Nou, heel veel plezier gewenst volgende week. Ze komen je kant op, Marja. En inderdaad, stuur ook een foto als jullie daar eenmaal op het festival zijn.
2: Ja.
0: Small Town Boy van Bronx PB, gaan wij nu naar door. En nog alvast een fijn weekend, Marja. En volgende week al ook wel een fijn weekend dan.
1: Zeker.
2: Gaat helemaal goed.
0: Luister naar L1 Ochtendshow, Bronx PB.

0: Skedda en Sia met Beautiful People in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. Maya die appt in elk geval dat ze blij zijn met de kaartjes, Maarten.
1: Nou, ik ben blij dat het goed aangekomen is en dat ze samen met haar man en wat vrienden richting dat bluesfestival in Tegelen kan gaan. Volgende week zaterdag dus in het openlucht.

0: oriëntatie uit Venlo in de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. We gaan even kort vooruitblikken op het komend voetbalweekend. En dat doen we met Jelle Kleine, Maarschalk Sport hier bij L1. Ja, er staan maar een aantal mooie potjes op het programma, hè Jelle?
1: Goedemorgen, ja zeker. Vanavond om te beginnen ook in de Eredivisie met Fortuna Sittard. In het duel dat ze op bezoek gaan bij FC Groningen. Vorig seizoen wonnen ze daar. Dat is natuurlijk interessant om te zien. En Fortuna kent een hele behoorlijke seizoenstart met 4 punten uit 3 duels. Voor Danny Buijs is het natuurlijk een voormalige club van hem. Dus een speciale wedstrijd. En alleen als het gaat om de opstelling zal hij een heel klein beetje moeten puzzelen. Fortuna verloor vorige week van AZ, maar verloor niet alleen 3 punten. Maar ook Ole Romani, die pakte daar een rode kaart. Is dus geschorst vanavond. De eerste van 2 wedstrijden zit hij dan uit. En als het gaat om de fitheid, vorige week moest Buijs de 4 spelers die normaal gesproken toch wel basisspelers zijn langs de kant laten. Iataren, Dalhaus, Pinto en Ukili. Die lijken weer terug te komen in het duel vanavond tegen FC Groningen. Dat om 8 uur begint in Euroborg in het noorden van het land.
0: Ja, flinke busritten dus voor Fortuna. Moeten al wel zo wat in de bus stappen misschien.
1: Nou, ze zijn er al, hè.
0: Oh, ze zijn er al, oké.
1: Ze zijn er al gisteren vertrokken. Dus zitten daar in het hotel. En voor de mensen die het willen weten, ze spelen vanavond in het Sint-Rosa Rood, dus het nieuwe uitshirt.
0: Ja, mooi shirt.
1: Dat is vanavond, krijgt dat de introductie.
0: Ja, dat gaan we zien hoe dat allemaal gaat uitpakken in de Euroborg in Groningen. Dus gaan we even naar de keukenkampioen-divisie, Jelle. Want daar gaat MVV op jacht naar de koppositie.
1: Absoluut, in de uitwedstrijd tegen Jong AZ. Als MVV minimaal 1 punt pakt, dus gelijk speelt, dan is het in ieder geval tot morgenmiddag koploper in de keukenkampioen-divisie. Maar als ze winnen, dan wordt het helemaal een historische avond. Want de MVV won nog nooit de eerste 4 wedstrijden van de competitie op rij. Dus dat is iets waar ze op jagen vanavond vanaf 8 uur in Weidewormer. Misschien met een beetje tegenwind, want in de kop van Noord-Holland, daar waar Jong AZ speelt, is het altijd winderig.
0: Ja, inderdaad. Roda komt vanavond ook in actie. En zij spelen wel thuis, gewoon eigen veld.
1: Zij spelen thuis tegen NAC Breda. Bijzondere wedstrijd wel voor Rob Penders, die jarenlang diverse functies, zowel speler als in de technische staf bij NAC Breda heeft bekleed. Hij scoorde ook ooit een keer als speler van NAC tegen Roda. Maar vanavond hoopt hij natuurlijk de 3 punten in eigen huis te houden. Hij is vooral benieuwd hoe zijn ploeg ervoor staat. Roda kent ook een hele aardige start met 6 punten uit de eerste 3 duels. Won vorige week namelijk van Dordrecht. Qua bezetting in de selectie, iedereen lijkt weer wat fitter. Van de Buis keert terug. Misschien nog niet in de basis, maar wel bij de groep. Is dus weer fit. En Bentoumi, de Frans-Algerijnse creatieve aanvaller die deze week werd gecontracteerd, hij is speelgerechtigd en kan dus ook zijn eerste minuten gaan maken.
0: Nou, benieuwd hoe dat zich uit gaat pakken vanavond. Dus gaan we ook nog even naar komende zondag. Want dan speelt de VVV weer thuis. En tegen het FCM, wat het ook goed doet tot dusver.
1: Ja, die draaien bovenin mee. En de aftrap daar is net als vorige week opnieuw 4:15. En heeft de VVV, de ploeg van Marinus Dijkhuizen, ongetwijfeld een boost gekregen van de laatste 2 wedstrijden. Toen won VVV bij NAC en afgelopen zondag thuis van de Graafschap. En dat doet ongetwijfeld wat met een groep. Ook VVV bivakkeert stevig in de linkerhelft van de ranglijst. En dat is waar ze in Venlo graag gezien willen worden. Emme is wel de ploeg in vorm. Misschien wel net als MVV wonnen ze alle 3 de wedstrijden in de keukenkampioendivisie tot nu toe. En ze scoorden ook veel. 10 doelpunten gemaakt in 3 duels. Dat is een heel aardig gemiddelde.
0: Ja, zeg dat inderdaad. Dankjewel, Jelle. Laatste sportnieuws. Dat lees je via web en app van L1 Nieuws. L1.

0: is het time van de baby's en de L1 ochtendshow. De ochtendshow zit erop, maar geen zorgen hoor, Maarten. Ik trek hem nog even door voor Route Regio vandaag. Maar dat moeten we wel nog iets anders doen, Maarten.
1: Ik hoop dat je na de scheldwoordenkalender nog met me door wilt tot,
0: ja, zeker.
1: Tot vanmiddag.
0: Ja, zeker.
1: Want wat staat daar op de 28e in die Limburgse scheldwoordkalender? Werken.
0: Werken, ja, dat is een goeie. Ja, lekker.
1: Wel viespeuk.
0: Ja, varken, hè, daar komen we vandaan.
1: Je voelt je niet aangesproken.
0: Nee, ik voel me niet zo aangesproken.
1: Oh, gelukkig.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nou, dan kunnen we door zo meteen.
0: Ja, zeker. Tot zo, na het nieuws.
2: Luisteren L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
4: De Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
3: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attens met ds.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. 2 locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
2: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
16: Hey Frank.
17: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
16: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
17: Oh ja, joh.
16: Gereedschapkist, meterkast.
17: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
16: Hé, hoe weet jij dat nou?
17: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
18: Top! Jij blijft Bob.
16: Maf Kees.
17: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
19: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!
20: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
21: Dit is LA.

0: Ed Sheeran met Shivers in Route Regio. Ja, Shivers, rillingen of ook wel natuurlijk. Hè, dat is wat Ed Sheeran ermee bedoelt. Welkom bij Route Regio van vrijdag 27 augustus. We gaan samen alweer richting het weekend. En ook komend weekend is er genoeg te doen in de provincie. Want zo begint vannacht al door de hele provincie de Nacht van de Vleermuis. Straks in de schemerig in Elslo en Helden worden wandeltochten georganiseerd. Om meer te weten te komen over het gebied van de vleermuis en het leefgebied. De jachttechnieken die ze gebruiken en dan ook nog dat detectievermogen wat die diertjes dan hebben. In Elslo kun je daarvoor terecht bij het Kasteelpark en in Helden bij de Natuurhut vanavond. En morgen is er een ijs een snoei challenge in een van de grootste boomgaarden van Limburg. Het steunpunt Landschapbeheer gaat samen met Natuurrijk Limburg een heleboel vrijwilligers proberen de hoogstamboomgaard bij de IJzerhalte in IJs in één dag proberen te snoeien. Nou, dat wordt dus een flinke opgave, maar wel een lekker dagje in de natuur in het weekend. Dat kan natuurlijk altijd. En dan gaan we nog even naar Maasbree. Daar sluiten we af, want daar staat dit weekend namelijk een groot jeugdvoetbaltoernooi op het programma op Sportpark MVC 19 in Maasbree. 12 jeugdteams uit Nederland en het buitenland nemen 2 dagen lang tegen elkaar op. En onder andere de toekomstige sterren van Chelsea, Aberdeen, FC, KRC Genk en Borussia Mönchengladbach zijn daar. Dus dat wordt best wel een groot toernooi op onze eigen Limburgse bodem. Dus.
1: Dit is L1. Lucas Lejeune.
2: Route Regio. Dit is L1.

0: Jontana met Kermis. Jontana uit Maastricht. Maar van Maastricht gaan we toch naar Heerlen. Iets wat niet veel mensen misschien doen op en neer. Maar we gaan het toch even doen hier in de Routeregio. Maar dat kan ook wel. Want ja, Heerlen heeft er weer een jaar lang op moeten wachten. Maar vandaag is het weer zover. Cultura Nova begint vandaag in en rondom Heerlen. 10 dagen lang verandert Heerlen in een cultureel spektakel met voorstellingen, dansgroepen, een duik in het mijnverleden van de regio en uiteraard muziek. En we bellen even met programmeur Lieke Benders, die ongetwijfeld staat te trappelen om te beginnen vandaag. Goedemorgen, Lieke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waren er een paar laatste lange dagen richting de start van Cultura Nova vandaag?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk een heel jaar mee bezig. Het is een groot festival. Maar die laatste dagen, dat wordt natuurlijk spannend en het wordt steeds drukker. Maar dat is ook heel leuk, want dan merk je ook dat het team veel groter wordt. En dan, ja, dan krijg je echt het gevoel, het gaat beginnen. We kunnen er weer tegenaan.
0: Ja, dat het klinkt in elk geval alsof de stemming er goed in zit bij jullie. Wat is er dit jaar anders aan Cultura Nova dan voorgaande jaren?
1: Ja, Cultura Nova is eigenlijk ieder jaar anders. Dat is juist zo leuk. Ik denk dat het ook eigen is aan het festival. Dat je anders naar de wereld laat kijken. Anders naar je omgeving. En je daar bewuster in laat worden. Dus in principe, zeg maar, qua programma is het altijd anders en altijd verrassend. Technisch gezien staat de spiegeltent even dit jaar op een andere plek. Dat is ook natuurlijk altijd leuk, even een soort opschuddingje.
0: Ja, ja, inderdaad, moet je nog goed uitkijken natuurlijk. En jullie trekken natuurlijk publiek uit de regio, maar we willen natuurlijk ook mensen vanuit buiten Heerlen bereiken. Jij bent programmeur bij Cultura Nova. Hoe maken jullie die afweging in dat programma, wat je dan neerzet op zo'n festival?
1: Ja, dat is wel bijzonder. Dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Maar eigenlijk maken wij als programmateam, ik ben daarvan artistiek leider, maar maken wij helemaal geen bewuste afweging. Wij laten gewoon zien wat wij belangrijk vinden voor deze regio. En we maken verhalen vanuit deze regio. En kijk, dat daar steeds meer interesse ook van buiten die regio voor komt, dat is natuurlijk alleen maar tof. En iedereen is welkom. Dus ja, ik denk dat we vooral moeten blijven zijn wie we zijn.
0: Ja, inderdaad. En toch is er ook wel veel belangstelling voor het nu ook toch weer. Ik heb het idee dat dat weer een beetje hip of zo begint te worden. De duik in het mijnverleden.
1: Nou ja, ik weet niet. Kijk, je bent altijd, als je met de toekomst bezig bent, neem je ook altijd het perspectief van het verleden mee. Dus ik denk, ja, het is wel onderdeel van je identiteit. Dus het komt terug, maar altijd in de context van en hoe kijken we nu naar de toekomst.
0: Ja, ja, helder. En als je kijkt naar het programma, wat er de komende 10 dagen dus aanstaat, wordt een leuk 10 dagen. Wat is dan voor jou het absolute hoogtepunt? Waar kijk je het meest naar uit?
1: Nou ja, op dit moment is mijn focus alleen maar gericht op die opening vanavond. Ja. Dus daar ben ik echt helemaal, daar zijn we allemaal in volle spanning mee bezig. En die is ook uniek in de wereld, want hij wordt speciaal voor Heerlen gemaakt. Dus ja, dat is gewoon natuurlijk al bij uitstek heel bijzonder.
0: Ja, vanavond dus de opening van Cultura Nova in Heerlen. Maar mocht je de komende dagen in Heerlen komen, dan staat er dus genoeg op het programma. Lieke, heel veel succes nog met de allerlaatste voorbereidingen. Maak er wat moois van in Heerlen.
1: Ja, dankjewel. Zal ik doen.
0: Doei, doei.
2: Dit is L1.

Train met Mermaid. Routeregio op L1. Zometeen hoor je nog het Limburgse nieuws hier in de routeregio. Maar eerst gaan we nog even door naar Who's Laughing Now van Eva Max. Straks ook nog het routespel. Nog volle plezier bij Routeregio tot 1 uur.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar
1: uit.
0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Exact al wel, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
10: Schaapzeilers trekken de komende tijd met hun kuddes van Texel richting Brussel. Met 450 kilometer lange woolmarch vragen ze volgens Janine Larinois van Schaapskooi Mergeland aandacht voor problemen binnen hun vak.
11: De wol die op de schapen zit, die groeit elk jaar terug. En ja, eigenlijk wordt daar de waarde van onderschat en brengt het eigenlijk helemaal niks meer op. We hebben bijvoorbeeld de blauwe tongetjes geweest. In Duitsland en in België wordt het vergoed, de vaccinatie. In Nederland moeten we het allemaal zelf betalen. Dat zijn allemaal van die dingetjes, dat moet allemaal een beetje rechtgetrokken worden.
10: Ja, ook in het Limburgse Heuvelland spelen die problemen dus. Natuurmonumenten benadrukt dat schapen onmisbaar zijn voor het beheer van onder meer Sint-Pietersberg. De mars eindigt op 13 oktober bij het Europees Parlement. Mensen die nog verboden vuurwerk in huis hebben kunnen dat in september gratis en anoniem inleveren in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod met uitzondering van klein vuurwerk zoals sterretjes. Op 3 september is er een inleverpunt bij de gemeentewerf in Venlo en op 17 september is dat in Roermond. Ook zwaar vuurwerk kan dan zonder boete worden ingeleverd. De A2 is dit weekend in noordelijke richting dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Nederweert. De afsluiting begint vanavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat vervangt dan onder meer het asfalt en voert ook herstelwerk uit aan bruggen. Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A73 en A67 en moet rekening houden met maximaal 35 minuten extra reistijd. Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat er 63 AI-bedrijven in de provincie zitten. Goed voor 3% van het landelijk totaal. Limburg staat daarmee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens de onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen. Het weer in Limburg, half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt maximaal 23 graden. En vanavond wordt het vrijwel overal droog.

0: In Route Regio op L1. We gaan, je hoorde net misschien al even in het nieuws, want we gaan eens naar wat schapennieuws. Want met een kudde schapen van Texel helemaal naar Brussel. Nou, schaapsherders trekken deze week zo'n 450 kilometer door Nederland en België tijdens de Wool March. Ze willen dan aandacht voor hun vak, want dat staat onder druk. En ook in Limburg wordt dat gemerkt. Janine Lardinois en van Schaapskooi Mergeland legt uit waar de schoen wringt.
1: De biodiversiteit aan het onderhoud wat wij met onze schapen doen, dat moet ook worden bekostigd. Dus dat is eentje. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de wol die op de schapen zit. Die groeit elk jaar terug. En ja, eigenlijk wordt daar de waarde van onderschat en brengt het eigenlijk helemaal niks meer op. Dus dat is er eentje. Dat het herdersvak ook wordt onderschat. Daar moet gewoon aandacht voor gevraagd worden.
2: En hoe komt het dat dit onderschat wordt?
1: Het is gewoon een hard vak waar ook gewoon geld voor moet zijn. We hebben bijvoorbeeld de blauwe tongetjes geweest. In Duitsland en in België wordt het vergoed, de vaccinatie. In Nederland moeten we het allemaal zelf betalen. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat moet allemaal een beetje rechtgetrokken worden.
0: Ja, en daarom pakken de herders dus groots uit en eindigt de mars op 13 oktober bij het Europees Parlement. En dat is niet voor niets.
1: Vanuit Brussel komt vaak de regelgeving. En als je het niet groots aanpakt en je gaat het maar heel klein doen, dan is het vaak binnen een jaar is het alweer verdwenen of wordt het weer anders bedacht. En ik denk als het staat, dan staat het als een huis. Dan kan het ook niet meer in elkaar vallen.
0: En ook Lisanne Wolf, wel een bijzondere naam in dit geval, van Natuurmonumenten onderstreept het belang van herders en schapen voor natuurgebieden.
3: Zonder schapen kunnen we de kalkgraslanden niet in deze kwaliteit houden. Dus we hebben de herder gewoon nodig met alle schapen die erbij zijn. Dus de schapen staan er niet alleen voor de leuk. Het klinkt heel gezellig en ze zien er heel schattig uit. Maar ze zijn echt essentieel voor het beheer van dit gebied. Eigenlijk tot 1930 was dit gewoon normaal hier. Honderden jaren. En ik hoop dat dit nog heel lang kan bestaan. Want ook de effecten van het werk wat zij doen, dat zie je pas over de lange termijn. Dit moet je gewoon heel lang volhouden, wil je. Ja, zien wat het doet. Kijk, zoals ze begrazen maken ze gewoon heel veel verschil in de vegetatie. Je hebt niet als een grasmaaier alles gelijk. En dat maakt het ook zo natuurrijk. Ja. Dus ik hoop dat dit voor altijd het plaatje blijft wat bij de Sint-Pietersberg hoort. L.

0: Damiano David met The First Time. Ja, dan een zin in deze plaat is The First Time We Met. Nou, dat is wel toepasselijk eigenlijk.
1: Met Nel.
0: Want ik mag bellen met de radioster van Limburg. Nel natuurlijk.
1: Met Nel.
0: En daar heb ik eigenlijk wel de hele week naar uitgekeken. Want dat is natuurlijk vaste prik op vrijdag in Route Regio. Dat we even met Nel gaan bellen. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lucas.
0: Ja, goedemorgen. Ja, Rian, die is even met vakantie. Dus, maar ik vind het eigenlijk wel leuk, want ik heb de afgelopen uitzendingen van Route Regio allemaal teruggeluisterd. Maar jij bent eigenlijk wel gewoon de grootste ster van de show, Nel.
2: Nou. Zeg het maar niet hardop, want dat klopt toch niet helemaal.
0: Nou, ik denk toch wel dat heel veel mensen wekelijks uitkijken om even te horen hoe het met je gaat. Want wat heb je allemaal gedaan afgelopen week, Nel?
2: Nou, eigenlijk niet heel veel. Was gepoetst, wat gewerkt, wat gewassen. Suus had allemaal zorgen en lekker boete gezeten. De laatste zonnetjes meegepikt.
0: Ja.
2: Bij morgenmiddag stonden er een auto bij ons in de oprit. Een hele grote vrachtwagen voor het oud papier. En de leed de motor maar loeien. Ben ik toen maar eens hergegaan. Ik zeg, waarom zit je hier in de auto en je doet niks? Ja, we moeten hier tot zeer horen wachten of er nog een oud papier kunt brengen. Dus, dat was een grapje.
0: Ah, ja.
2: En toen heb ik gezegd, maar dan wil je wel de motor goed zetten. Hij werd eerder gekomen, zag ik. Dan had ik dat eerder gedaan. Toen heeft ze de motor goed gezet, heeft ze nog een kwartier gewacht. En toen zijn ze vertrokken.
0: Kijk,
2: klaar. Opgeruimd staat netjes.
0: Jij houdt gewoon alles daar in de gaten in Nederweer, Nel. Dat doe je hartstikke goed. En heb je een beetje last gehad van het onweer vandaag? Want daar hebben veel mensen van wakker gerammeld.
2: Jawel, ik heb het wel gehuurd en gezien. Maar het was niet echt onweer. Het was niet echt, nee.
0: Ja, de media laten toch wel een beetje heftiger lijken,
2: een beetje rommelen.
0: Ja.
2: Nee, ik voel niet echt erg.
0: Nee, dat vond ik eigenlijk ook wel inderdaad. Ik ben er gewoon helemaal doorheen geslapen. Ik heb er helemaal niks van gemerkt. Word je zo snel wakker zo 's nachts van geluid of zo? Of ben je ook vast te slapen?
2: Ik huur zijn weer Hollands kalk. Moet ik ze ook Hollands kallen?
0: Ja, dat is de jeugd van tegenwoordig, hè? Ja, dat, ik kan het wel, maar ik kan het eigenlijk alleen als ik iemand belachelijk of imiteer in het Limburg.
2: Dus het klinkt niet goed als jij niet weer kalk.
0: Ja, ik versta het wel gewoon allemaal, hoor. Hè?
2: Goed zo.
0: Ja, dus gewoon lekker in het Nederweers blijven praten. Maar ja, over het algemeen zo, word je niet snel wakker s'nachts van een rommeltje onweer of zo, Nel?
2: Ik ben dek zat wakker, maar ik heb de hele dag de tijd, hè?
0: Ja.
2: En ik slaap overdag ook, dus komt helemaal goed, geen enkel probleem.
0: Kijk, dat klinkt in elk gevoel. Ja. Heb je nog een beetje weekendplannen?
2: Nou, niet echt per se. Dadelijk dan komt de HH-hulp, dat is de huishoudelijke hulp. Maar ik heb al van alles gedaan, het bed verschuren. Ik heb al van alles klaar.
0: Nou, je zegt dat je niks doet, Nel, maar volgens mij ben je toch gewoon hartstikke druk. Dus dat is alleen maar goed dat je daar zo druk mee bezig bent. En dan denk ik dat volgende week Rian er weer is. Zij is een weekje in Malaga in Spanje.
2: Dat
0: dus
2: dat is wel
0: goed voor elkaar, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Zitten wij in het onweer? Zit zij in Malaga? Maar goed, dat is alleen maar goed natuurlijk. Nel, dankjewel. Heel leuk om je eens een keer gesproken te hebben. En wie weet tot de volgende keer, hè?
2: Ja, hoor je goed.
0: Doei.

0: Linda Zeilemans met Snel uit Venlo. In de route regio bij L1, net even L gesproken. Dat was toch wel ontzettend leuk. In de tussentijd stuurt Jacqueline door dat zij haar zomerpakket heeft ontvangen. Daar straks in het routespel gaan we weer voor een nieuwe spelen inderdaad. Huub die schrijft nog, ach kal toch plat vent. Ja, ik weet het Huub helaas. Dat gaat bij mij helaas niet lukken. Ik ben al zo wat onverstaanbaar op de radio. En dan als ik het ook nog eens in Limburg moet doen, dat ga ik je toch besparen Huub. Dus ik hou het helaas gewoon lekker in het Nederlands. Maar we focussen ons wel in route regio nog op de rest van de provincie. En we gaan nu op zoek naar één meezinger, want de laatste van de week alweer. De meezinger dus, het moet een vrolijk en meezingbaar liedje zijn. Dat is de vaste voorwaarde die we vinden aan de meezinger. Gisteren was het thema man en draaiden we Man at Work van Down Under. Dat was de suggestie die binnenkwam. Man of Man is dus vervolgens binnengekomen. Nou, daar gaan we dan vandaag op verder. En ja, het is natuurlijk wel al vrijdag. Maar zullen we dan toch maar even doorgaan met Man at Work. Dus werk dus. De laatste werkdag van de week voor velen. Dus dan hebben we het thema als meezinger Work. Dus moet misschien in de titel zitten, moet erover gaan. Mag van alles zijn, denk er erover na. En voor je het weet is de werkdag natuurlijk voorbij. Maar het leukste is natuurlijk als je je meezinger opstuurt via een audio-appje, via de L1-app.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zus het gemunde show, hey, bij Route Regie.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vuurwerk kan de volgende maand gratis en anoniem worden ingeleverd in Venlo en Roermond. Schaapzellers trekken van Texel naar Brussel om aandacht te vragen voor de toekomst van hun vak. En de A2 richting Eindhoven is dit weekend afgesloten tussen Echt en Nederweert.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna €4 miljoen op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden.
15: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
17: is Route Regio.
18: Dit

0: One More Time in Route Regio. Ja, die hoor je heel vaak, hè. In Route Regio dus. Ja, niet in Route Regio zozeer, maar ook gewoon One More Time van Daft Punk. Hoe vaak zeggen ze dat wel niet in die plaat, hè? Ongelooflijk. Dat blijft maar gewoon doorgaan. Wel een hele leuke plaat in elk geval. We zijn nog op zoek naar de meezinger voor vandaag in Route Regio. Het thema is work, werken. Dat mag je ook ervan maken. Moet je een beetje kijken wat net past of wat net rijmt in elk geval. Dus even kijken wat voor een suggesties er allemaal binnenkomen. De Worker van Fisher Z. She Works Hard for the Money van Donna Summer. Allemaal goed inderdaad. We Can Work It Out van The Beatles. Wat zien we nog meer wat binnenkomt? Gunther Gabriel met Hey Boss, ik brauch meer geld. Ja, dat is ook wel een goeie inderdaad. Is voor veel mensen misschien toepasselijk, hè. Maar meer geld, dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Working My Way Back to You, Babe van The Spinners. Alles komt in elk geval binnen. Stuur het op. Maar het liefste natuurlijk dat je een audio-appje opstuurt met je suggestie. Dus laat het vooral weten. En dan straks rond 20 over ongeveer de meezinger in Route Regio.
1: Dit is L1. Met jou, bij jou. Dit is L1. Route Regio.

als de zon gaat schijnen. Wolken weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooien toch. Lekker dat aan. Straks als een lege strote. Leven is losgeloten.

0: Venlo. En we blijven nog even in de buurt van Venlo. We gaan namelijk naar Venraai. Want vandaag gaat een uniek festival van start in het noorden van de provincie. Namelijk dus bij Venraai start Scheid aan de Grens. Dat is een festival waar de grens van Limburg en Brabant overschrijdt. Letterlijk dus, hè. En dan gratis toegankelijk is de komend weekend. We bellen even met Bert van de organisatie. Want zij zijn druk aan het opbouwen volgens mij. Goedemorgen Bert.
1: Goedemorgen.
0: Hoe staat het ervoor met de voorbereidingen?
1: Ja, nou, we liggen op schema, maar tegelijkertijd is het natuurlijk één chaos hier. We zijn druk bezig op het festivalterrein met het inrichten van het terrein. Er staan allemaal tafeltjes en stoeltjes en tenten en stroomvoorziening en de hele mik. Dus ja, maar het komt goed tot nu toe.
0: Nou, dat klinkt goed in elk geval. Kun je kort even uitleggen wat Scheid aan de Grens precies inhoudt?
1: Ja, nou, je had het zelf al een paar belangrijke elementen genoemd. Het overschrijdt de grens, zowel een provinciegrens als een gemeentegrens. De gemeente Venraai en gemeente Land van Kuik, provincie Brabant, provincie Limburg. En het is een gratis festival en het is een cultureel festival. En de cultuur uitziet dan dat er is muziek, er is dans, er is poëzie, er is straattheater. Nou ja, noem het maar op. En dat voor jong en oud. Voor kinderen tot opa's en oma's.
0: Ja, wat ik me dan voornamelijk eigenlijk afvraag. Hè? Komen er dan ook veel mensen vanuit Brabant richting Venraai en andersom?
1: Ja, dat is een goeie. Dat laten we zo zeggen, nog niet genoeg. Maar daar doen we alles aan om dat te stimuleren. Daarvoor hebben we sinds vorige keer ook een programma onderweg. Dus we zijn op 3 plekken. Openen bewoners hun huis en hun tuin. Om daar nog publiek te verwelkomen. En dan ook daar staat er dan iemand met een gitaar of een singer-songwriter. Of daar staat er wordt poëzie verteld. Mm-hmm. Dus dat, dus er zijn nog 3 tussenstations tussen Gara en Overloon.
0: Okay, ja. Nou, dat is wel leuk. Dat er niet meer soort eilandjes zijn, maar dat het zo op die manier echt aan elkaar verbonden
1: precies.
0: Is. Leuk.
1: Ja, precies.
0: Tot slot, Bert, wat is nou jouw favoriete onderdeel dan?
1: Mijn favoriete onderdeel? Ja, ik ben zelf een beetje van de muziek. Dus dat vind ik wel leuk. Wat wij hier in Venraai hebben, en dat is, we hebben dat onderling verteld, dat is een beetje locatie overstijgend. Op zondagmiddag hebben we hier het Bensha Theater. En dat is een groep kunstenaars, artiesten uit Amsterdam. En die komen hier vanaf de kerktoren naar beneden dansen.
0: Oké.
1: Okay. Verticaal dansen noemen we dat eigenlijk. En dat is echt heel spectaculair. Met z'n tweeën komen ze dat doen. En die gaan vanaf een meter of een kleine 40 meter naar beneden.
0: Zo.
1: De kerktoren hier die is heel imposant. Die is in totaal wel 85 meter hoog. Maar zo hoog kom je niet. Maar het is wel, dus dat is heel indrukwekkend. Ja, en voor de rest in Overloon is het heel veel en heel kleurrijk is straattheater. Bijna alles hebben ze daar, maken ze daar allemaal zelf. Daar zijn ze al maanden mee bezig. En Venraai heeft een wat ander karakter. Hier is het toch wat meer noem het maar een soort een beetje picknick-idee.
0: Ja. Ik vind het wel leuk. Inderdaad, de uitwisseling tussen de twee provincies. Mocht je dus in de buurt zijn van de grens aankomend weekend, dan zit je in elk geval in Venraai en Overloon goed. Bert, dankjewel hè.
1: Ja, graag gedaan.
2: 1 L1. Met jou, bij jou. L1. Dit is Route Regio.

0: My Body Isn't Ready van Somber bij Route Regio op L1. We zijn op zoek naar de meezinger van vandaag. Nou ja, eigenlijk is de beslissing redelijk unaniem van iedereen die wat op heeft gestuurd. Maar laten we eens even luisteren naar wat Lisette te vertellen heeft.
1: Mijn keuze voor vandaag, ja, dat is natuurlijk Dolly Parton, Working from 9 to 5.
0: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk de enige logische optie natuurlijk deze week. Ook nog eens met Work erbij dan. En eigenlijk iedereen anders heeft die ook al opgestuurd. Dus dank voor jullie unanieme beslissing. Dat is toch wel mooi op deze vrijdag.
2: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Happy voor zulks gehutkum in de show. Hey, ben je goed, hè? Regie. Yo!
3: Route Regio.
4: Lucas Lejeune. Dit is L1.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: 11:30 Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
11: Zo'n 10 actievoerders hebben vanmorgen bij het provinciehuis in Maastricht gedemonstreerd tegen het gebruik van bouwmix bij de verbreding van de A2. Dat is een bouwstof gemaakt van asresten van verbrand afval. De actievoerders vrezen dat schadelijke stoffen uiteindelijk in het grondwater terechtkomen. Provinciale staten bespreken vandaag nieuwe regels voor het gebruik van de bouwstof, waarbij voor de A2 mogelijk een uitzondering komt. Schaapsherders trekken de komende tijd met hun kuddes van Texel richting Brussel. Met 450 kilometer lange woolmarch vragen ze volgens Janine Ladua van Schaapskooi Mergeland aandacht voor de problemen binnen hun vak.
12: De wol die op de schapen zit, die groeit elk jaar terug. En ja, eigenlijk wordt daar de waarde van onderschat en brengt het eigenlijk helemaal niks meer op. We hebben bijvoorbeeld de blauwe tongeris geweest. In Duitsland en in België wordt het vergoed, de vaccinatie. In Nederland moeten we het allemaal zelf betalen. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat moet allemaal een beetje rechtgetrokken worden.
11: Natuurmonumenten benadrukt dat schapen onmisbaar zijn voor het beheer van onder meer de Sint-Pietersberg. De mars eindigt op 13 oktober bij het Europees Parlement. Mensen die nog verboden vuurwerk in huis hebben, kunnen dat in september gratis en anoniem inleveren in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod, met uitzondering van klein vuurwerk zoals sterretjes. Op 3 september is er een inleverpunt bij de gemeentewerf in Venlo en op 17 september in Roermond. Ook zwaar vuurwerk kan dan zonder boete worden ingeleverd. De A2 is dit weekend in noordelijke richting dicht tussen knooppunt het Vonderen en Nederweert. De afsluiting begint vanavond om 8:00 en duurt tot maandagochtend 5:00. Rijkswaterstaat vervangt dan onder meer het asfalt en voert ook herstelwerk uit aan bruggen. Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A73 en de A67 en moet rekening houden met maximaal 35 minuten extra reistijd. Het weer in Limburg, half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden en vanavond wordt het vrijwel overal droog.
10: L1 verkeer, wat drukte bij de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Zo'n 26 minuten vertraging, file van 3,7 kilometer. En ook iets noordelijker op de A73, ook van Maasbracht naar Nijmegen. De hoogte van Belfeld, Venlo West, ongeveer 8 minuten vertraging. De eerdere file van 26 minuten die wat blijkt op te lopen zit tussen knooppunt het Vonderen en Linnen.

0: Rondé met Hard to Say Goodbye hier in Roeteregio. We gaan dus naar Zevenum.
1: Achter me staat een Sexton gemechaniseerde schut die ik gerestaureerd heb. Die is gebruikt door de Engelsen en de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog als artillerie.
0: Ja, daar luister je naar Mark Nievelstein uit Zevenum. Sommige mensen zoeken bij een nieuw huis vooral naar een grote keuken of een mooie tuin. Maar samen met zijn vrouw zochten ze toch vooral een huis met een flinke schuur. Want daar moest onder meer dus een tank uit de Tweede Wereldoorlog in passen. Het bijzondere voertuig is onderdeel van hun verzameling militaire voertuigen. Dit weekend komt de bijzondere verzameling weer in actie in Overloon.
1: Ja, omdat het nu een vrij uniek stuk is en toch altijd wel heel veel indruk maakt bij de mensen, wordt je gevraagd. En dat is ook een manier om het betaalbaar te houden. Dat je toch kan rijden en dat er brandstof geschonken wordt.
2: Wat verbruikt die?
1: Ongeveer 5 liter per kilometer. Ja, met deze prijzen wordt dat tikt er behoorlijk door. Ja. Ja,
0: dat is niet zuinig. Gelukkig staat Mark er niet alleen voor met zijn bijzondere hobby, want het hele gezin wordt erbij betrokken.
1: Een gedeelde passie, gelukkig. Ja, anders is het ook moeilijk, want er gaat toch best wel wat tijd in zitten. Ook, voor ons zijn die weekendjes dat we op pad zijn ook de vakanties, zeg maar. Want ja, anders red je het niet met de vrije dagen en de tijd die je eraan besteedt.
3: Onze eerste date was ook met een van die voertuigen. Dat was wel heel grappig, werd ik opgehaald met een groot stakelwagen. Maar hij had wel verteld van, ik wil eigenlijk wel een keer een tank. Dus ja, goed, dat klinkt dan nog als een heel ver weg droom. Dat je denkt, ja, tank, tuurlijk, ja, gek. Maar ja, op een gegeven moment is hij daar toch wel serieus mee bezig. En op een gegeven moment had hij echt een adres gevonden waar hij dus die tank kon vinden. En ja, toen heb ik hem wel gesteund daarin. En ook geholpen met van alles nog wat. We zijn toen inderdaad samen ook naar Amerika gevlogen, samen met zijn vader.
1: Daar hebben we het niet over Oost-Amerika. Dan hebben we het over in de buurt van Atlanta stond hij. En toen hebben we eerst de motor eruit gehaald en uit elkaar gehaald. En toen hebben we er ongeveer 8 jaar over gedaan. En in 2024 zijn we naar het eerste evenement gegaan.
0: Nou, klinkt als een hele reis tussen de twee kinderen van Mark en Marloes. Die rijden natuurlijk ook mee op de tank dit weekend. Die zijn inmiddels ook zo groot dat ze over de rand heen kunnen kijken. Dus dat wordt een heel leuk weekend daar met de tank op pad.

0: Taylor Swift. Met Open Light in Route Regio bij L1. We gaan het maar weer eens vooruitblikken op het sportweekend. Dit keer met Joost, voetsoldaat sport bij L1. Goedemorgen, Joost.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat staat er allemaal op het programma? Want vanavond maar liefst 3 wedstrijden. Hè?
1: Ja, laten we eens beginnen met Fortuna Sittard. Want Fortuna dat speelt vanavond overigens in dit populaire uitshirt. Hè, ja. Van rondom Sint-Rosa gaan zij op bezoek bij FC Groningen. En dat betekent dat in de Euroborg 2 ploegen tegenover elkaar staan die afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen verloren. Maar wel een prima competitiestart kennen. En overigens is het vandaag in Groningen de viering van Gronings Ontzet. Dat is de dag waarop de stad Groningen dus de bevrijding van het beleg viert. Dat was in 1672. En ik was even aan het kijken op de clubsite van FC Groningen. En die dachten, weet je wat, we springen daarop in. Door de voorbeschouwing te schrijven in de taal van toen der tijd.
0: Oh jee.
1: En dan krijg ik, zal er even één zinnetje uitpakken. De slag in Brabant werd verloren. Maar de trots van het noorden hergroepeerde zich de afgelopen dagen op eigen terrein. Om een speelronde 4 van de competitie opkomende dreiging uit Limburg te neutraliseren.
0: Oh jee, oké.
1: Ik zal het even makkelijk vertalen. Ze verloren afgelopen weekend van PSV. En ja, nu graag winnen van Fortuna. Maar dat zal Fortuna natuurlijk willen voorkomen. Fortuna heeft wel overigens goede herinneringen aan het stadion. Hè. Wonnen daar de afgelopen jaren vaker. Bijvoorbeeld afgelopen seizoen werd het 1-2.
0: Dan naar de keukenkampioen-divisie. Want MVV vanavond en Roda thuis. Genoeg daar.
1: Ja, inderdaad. MVV kan, als het een minimaal een puntje pakt bij Jong AZ, in ieder geval voor een uurtje of 20 al koploper zijn van de keukenkampioen-divisie. Maar ze zullen graag die foutloze reeks willen doorzetten. Eerste 3 wedstrijden gewonnen. Vanavond dus op bezoek bij Jong AZ. We weten inmiddels, op bezoek bij belofte teams kan altijd een lastig avondje worden.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat zal het waarschijnlijk ook wel worden voor de ploeg van Andries Jonker. Jong AZ won tot nu toe 1 keer. En je noemde al Roda, die spelen tegen NAC. Ik denk niet dat de Roda-fans graag terugdenken aan de laatste ontmoeting tussen beide ploegen.
0: Nee, dat snap ik, ja.
1: Dat was mei 2024. Dat was de maand waarop Roda volop meedeed aan rechtstreekse promotie. Toch de play-offs in moest en tegen NAC in de eerste ronde eruit ging. Onder meer door een 0-5 nederlaag in de return in eigen huis. Daar denkt niemand graag meer aan terug. Vanavond dus een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Roda en NAC allebei 2 keer gewonnen tot nu toe dit seizoen. Mooie krachtmeting dus. En bijzonder natuurlijk voor Rob Penders, de Roda-coach. Want hij heeft een heel groot verleden bij NAC. Maar zal hopen dat de 3 punten vanavond in het Parkstad Limburgstadion blijven.
0: Dan VVV, zij spelen zondag tegen FC Emmen. Dat wordt geen makkelijke wedstrijd voor VVV. Maar
1: nee, het wordt wel een leuke wedstrijd, denk ik.
0: Zeker.
1: VVV de afgelopen 2 wedstrijden gewonnen. Deed het ook al goed in de eerste wedstrijd tegen Heracles. Die ze dan weliswaar verloren. En het speelt tegen Emmen dat tot nu toe alle 3 de wedstrijden won. Dus ik verwacht eigenlijk een hele leuke wedstrijd. Zondagmiddag om 16:45 is die. En die wordt gespeeld in de Kool.
0: Kijken we nog even naar andere sport, want waar kunnen we ons daar nog op verheugen? Wat zit daar nog allemaal in de koker?
1: Nou, we hebben het EK volleybal voor vrouwen, daar doet Britt Bonkaerts mee. Uit Beegde komt zij en Nederland is al zeker van de knock-out fase. Speelt vanmiddag nog tegen Azerbeidzjan en dan volgt de komende dagen ergens een 8e finale. Datum en tegenstander wordt nog bekend, afhankelijk natuurlijk van de eindklassering in de pool. En de Nederlandse basketbalmannen zijn bezig aan hun WK-kwalificatiecampagne. Daar maakt Sander Hollanders het Kerkrade deel uit van die groep. Gisteravond werd verloren van Duitsland en zondagsmiddag spelen ze de volgende kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië, dat is in Almere. En er is nog zoveel meer prachtige sport, niet allemaal met een Limburgse inbreng, maar daarom niet minder mooi om te zien. WK roeien, WK hockey, WK mountainbike, EK gravel, kortom, er gebeurt echt heel veel op topsportgebied dit weekend.
0: Ja, vind ik dat als een leuk weekend inderdaad. Het laatste sportnieuws volg je via web en app LA News.

Shut Up and Dance van Walk the Moon bij Route Regio op L1. Zometeen in het laatste uur van Route Regio gaan we nog verder. Dan hebben we onder andere het felbegeerde routespel. We gaan misschien wel het laatste zomerpakket van de zomer uitdelen. Want ja, de zomer is toch ook alweer bijna voorbij. Ik weet niet zo goed wat de prijzen volgende week in Route Regio zijn. Maar ik weet wel dat we er vandaag in elk geval nog één gaan weggeven. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Stuck With You van Huey Lewis en The News bij Route Regio op L1.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Happy birthday, Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels. En 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Actiegroep Stop A2-verbreding heeft vanochtend bij het provinciehuis geprotesteerd tegen het gebruik van Bomix. Vuurwerk kan de komende maand gratis en anoniem worden ingeleverd in Venlo en Roermond. En schaapsherders trekken van Texel naar Brussel om aandacht te vragen voor de toekomst van hun vak.
5: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden.
7: L1 verkeer op de A2, stilstaand verkeer tussen Maastricht en Eindhoven, tussen Nederweert, afslag 39, en Wildenberg, afslag 37a. Daar ongeveer 13 minuten vertraging, kilometer. Dus kilometers daar zijn ongeveer 2,3. Gaan we nog even naar de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen, tussen Belfeld en Venlo West. Afslag 17 Belfeld naar Venlo West, afslag 13. Ongeveer 13 minuten vertraging, daar en daar loopt het op tot ongeveer 6 kilometer lengte.
8: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
9: Wow.
10: Met onder andere Walter Trout, The Sinelli Brothers, Cuban Heels.
8: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
10: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
12: Let's go!
11: It's back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom Speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Liefde voor Limburg.
14: Met jou.
15: Bij jou.
14: Dit is Route Regio.
16: Dit is L1.

shirt speelt voor het Santa Rosa. Daar gaan we zo meteen maar eens even wat verder op in. Want als het goed is gaat onze verslaggever Maurice Jesse op locatie verslag daarvan doen. En we hebben natuurlijk nog het felbeliefde routespel wat eraan gaat komen. Want we gaan nog één zomerpakket weggeven vandaag. Dat allemaal straks. Maar eerst deze plaat Coolio met Gangsta's Paradise.

0: Gangsta's Paradise van Coolio. Ja, en van Gangsta's is het bruggetje naar de beschermheilige van... zit altijd een hele kleine, of misschien wel een hele grote. Maar we gaan in elk geval naar verslaggever Maurice Jessen. Want hij staat bij een hele bijzondere fan van Fortuna... die zo straks dat shirt van Fortuna, dat speciale shirt, een ontvangst heeft genomen. Maurice, bij wie sta je?
1: Ik sta op dit moment, althans, ik zit bij Axel op de bank. En Axel, die komt uit Peru. En Axel had een aantal weken geleden had hij het shirt gezien op de site van Fortuna. Met die fantastische achterkant. Hè, met de Rosa van Lima, de beschermheilige. Eigenlijk de allereerste Zuid-Amerikaanse die heilig verklaard werd. Ja, toen dacht hij natuurlijk, dat shirt moet ik hebben. En het is moeilijk te krijgen. Ze zijn eigenlijk al uitverkocht. Er komen pre-orders, er komt van alles. Maar vanochtend, when you open the door...

0: Marshmallow en de Jonas Brothers met Leave Before You Love Me hier in de Routeregio bij L1. Voor mij voorlopig alweer de laatste keer dat ik het routespel mag gaan spelen, maar ik kijk er wel heel erg naar uit.
1: Het routespel.
0: Ja, en komen er nu al de eerste appjes binnen met de suggesties. Jongens, ik heb nog niet eens een hint gegeven. Even rustig aan, hè? Maar goed, alleen maar leuk om te zien dat andere mensen net zo enthousiast zijn als dat ik dat ben over het routespel. Ik heb het geprobeerd afgelopen week iets lastiger te maken dan het misschien normaal gesproken is. Dat kan misschien leuk zijn of niet, maar laat vooral weten wat jij ervan vond. Maar in elk geval, het routespel, dat is een cryptische omschrijving die je brengt naar een plaats in Limburg. Weet je welke het is? Stuur een appje via de L1 WhatsApp en maak kans op het allerlaatste L1 zomerpakket. Misschien zeg ik dan nu, maar in elk geval het allerlaatste zomerpakket van L1 voor deze week. Ik weet niet wat volgende week de prijs is, maar dan moet je maar gewoon aankomende maandag weer naar Route Regio luisteren en sowieso de hele tijd L1 Radio aan laten staan. Om dan er verder achter te komen. Maar voor nu dus één laatste L1 zomer pretpakket wat we de deur uit gaan doen. Gisteren waren we op zoek naar de tankgracht in Reuver die in 1944 de opmars van de geallieerden moest tegenhouden. En vandaag de dag kun je die tankgracht nog steeds bekijken in Reuver, een aanrader. Dus ja, nou ja, goed, wel grappig. Zo straks hadden we natuurlijk ook een leuk item over een meneer die een tank in zijn achtertuin heeft staan. Maar die moet dus niet door Reuver heen gaan rijden. Want daar is nog steeds die historische tankkracht die een hele goede staat beheert. En daardoor nog steeds te bekijken is vandaag de dag. Maar vandaag weer een nieuwe hint. En die hint die komt voort uit iets waar we hier met de redactie ook op bezig waren. Want ik zat boven voor te bereiden met met het routespel eigenlijk aan het maken. En ik had de plek gevonden waar we vandaag het antwoord voor hebben. Heb ik gevonden en dacht van, ja, wat kan daar nu een goede beschrijving voor zijn? En toen zei iemand het programmanaam Eén Pot Nat. Dat is natuurlijk het nieuwe programma wat we hebben bij L1, wat vanaf afgelopen maandag te zien is met Frans Pollux en Björn van der Doelen. En dat is de naam van dat programma. Maar eigenlijk is Eén Pot Nat ook de hint voor het routespel van vandaag. Het staat verder wel los van het programma van Eén Pot Nat. Toevallig dat dan hetzelfde heet. Maar het past ook heel erg voor de plek waar ik naar op zoek ben. Dus ja, dat is de hint die we vandaag hebben dus in het routespel bij L1 Route Regio. Eén Pot Nat. Ga het vooral opsturen via de L1 WhatsApp. Ik zie de eerste berichten al binnenkomen met de vragen die daarbij zitten komen. Dus ja, stuur het vooral op. Liefst eigenlijk via een audio-appje, dat vind ik wel het leukste. Want dan moet je een beetje uitleg geven van waarom je nou precies denkt dat het één pot nat is en welke plek daar aan verbonden is. Voor nu gaan we naar Venlo. Dat is het antwoord niet, dat zal ik al meegeven. Frans Pollux.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Het is half 1 geweest. Het belangrijkste Limburgse nieuws hoor je van Dennis Ewald.
13: Goedemiddag. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van bouwmix bij de verbreding van de A2... Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in. Maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg.
14: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
13: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdiensten in Roermond lopen een mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moet de brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En de schutterij in Ubaksberg, die komend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest mag organiseren, heeft 2 mogelijke locaties op het oog. Het OLS wordt in juli 2027 in Ubaksberg georganiseerd, maar het kiezen van een geschikte plek moet ruim op tijd gebeuren. Er wordt nu gedacht aan de Bergse Weg, bij de plek waar recent nog een noodopvang was voor vluchtelingen, en in Kolmond, achter de voetbalvelden van RKSVB. Het weer, er trekken enkele regen- en onweersbuien over, maar geleidelijk zijn er opklaringen en dan wordt het tijdens zonnige periode maximaal 23 graden bij matige wind. Vanavond nog een aantal buien, later in de avond vrijwel overal droog.
15: Liefde voor Limburg, dit is L1. Route regio.

0: Iris van de Google Dolls bij Route Regio in L1. We zijn bezig met het routespel en wederom een heleboel reacties voor het felbegeerde L1 zomerpakket, waar we misschien wel vandaag de laatste van aan het weggeven zijn. Maar eigenlijk ben ik niet de juiste persoon die je dat moet vragen. Dat is aan Rian. Maar dat zijn dus veel reacties die dit jaar al binnenkomen in elk geval. Maar daar hoor je aankomende maandag vast wel meer over. Voor nu gaan we maar eens naar wat reacties toe. Kijken wat alle suggesties zijn. Want de hint is één pot nat. En dan niet het programma van L1 wat afgelopen maandag is begonnen. Maar één pot nat past eigenlijk ook wel heel goed bij de plek waar ik nu weer naar op zoek ben. En daar komen ook weer heel veel suggesties binnen waarvan ik zeg van... Ja, dat had het inderdaad ook wel weer kunnen zijn. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje gebruikelijk bij het routespel. Ben ik afgelopen week wel achtergekomen. Waterop krijg ik binnen. Kadier en Keer krijg ik binnen. Tegelen krijg ik binnen. Natuurreservaat IJsden krijg ik binnen. Dat is het allemaal niet. Eens kijken wat Bertien denkt dat het is.
1: Met Bertien, die doet een gakske. In de gemeente Schenne, op plaatsen, hebben ze heel veel bronnen. Dus is het heel vochtig.
0: Ja.
1: Goeiedag.
0: Nou, ik snap de gedachtegang, maar helaas niet. Wat zegt Harry?
2: Hey, ik heb het oplossing, denk ik.
0: Nou, vertel.
2: Het wordt Helena Veen.
0: Van?
2: Met de vrouwengevangenis. Voor één pot nat.
0: Nee, helaas niet. Huub? Kijken wat Huub denkt dat het is.
3: Goedemiddag, hey, met Huub Jansen het Serum. Ik denk dat het deze keer is een plasmolen.
0: Plasmolen.
3: Dankjewel. Doei.
0: Ja, had het zo goed kunnen zijn, inderdaad. Kijken wat Tom nog zegt.
4: Hallo, Ime Tom.
0: Tom Huiskens.
4: Ik denk dat het put is. Want als het regent, zeggen ze in put, het is één put nat.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
4: De groetjes.
0: Nou, zo zie je maar, ik leer altijd wat bij over Limburg in het routespel. Dat was niet het antwoord waar ik naar op zoek was, Tom. Maar wel bedankt dat je me wel wat Limburgs bij hebt gespijkerd. Want we hoorden het toch straks al met Nel, hè. Ik spreek eigenlijk geen dialect, dus dan is het lastig om soms wat dingen te weten in het Limburgs. Hoewel, ik versta wel alles gewoon, hoor. Put komt nog een paar keer binnen, Tul komt nog een paar keer binnen. Helaas is het dat allemaal niet. Maar blijf gewoon doorraden en blijf rondjes rijden door de hele provincie. Dan kom je er misschien vanzelf al een keertje langs. Je moet overigens wel ver voor naar het noorden ervoor. Dat is alvast de tip die ik erbij geef. Maar voor nu gaan we luisteren naar Post Malone, Circles, hier in Route Regio op L1.

0: met Circles bij L1, het routespel. We zijn op zoek naar één pot nat. Dat is de hint van vandaag. En laten we nog maar eens door wat suggesties scrollen. Randy, die stuurt wat op.
1: Ja, goeiedag, met het Rossi uit Sittard. Doe zees noordelijker. Ik dacht eerst aan waterval, maar aangezien hoe noordelijker ze is, denk ik aan de wel of aan de peel.
0: Ja, ja, noordelijker. Ik zit echt heel noordelijk. Sommige mensen die zeggen misschien wel dat het helemaal geen Limburg meer is. Wel komt heel vaak binnen. Alhoewel, dat ligt daar natuurlijk aan. Het ligt wel gewoon binnen onze provinciegrenzen, want dat is het routespel. Maar ja, dat is natuurlijk wel de juiste kant op een beetje. Aalbeek krijg ik door, Nut krijg ik door, allemaal niet. Even kijken, wat krijg ik nog meer door? Zwalmen stuurt Richie, Katshop stuurt Pascal, is het ook niet. Paula stuurt Vaasraden, helaas ook niet. Frans stuurt Panheel. Nou ja, snap ik dan ook wel weer. Hè? Pannen en potten, dat ligt dicht bij elkaar. Ja, wat komt er nog allemaal binnen? Nattenhoven is een van de vele die vaak binnenkomt. Gennep wordt opgestuurd. Allemaal helaas niet. Maar wat is het antwoord? Ik geef je er nog een hint bij. Het is toch mijn laatste dag bij Route Regio voorlopig. Eén pot nat, want de bodem bracht potten voort. Dus één pot nat, want de bodem bracht potten voort. Zometeen het antwoord in het routespel. Maar eerst is This Love hier bij Route Regio.

0: Is This Love bij Routeregio op L1. We zijn bezig met het routespel en volop suggesties die nog binnenkomen. Want de hints zijn één pot nat, want de bodem bracht potten voort. We gaan nog maar eens door wat reacties heen scrollen. Kijken wat er allemaal binnenkomt. Onder andere Bertien die een audio-appje stuurt.
1: Is het misschien het Thermenmuseum in Heerlen? Dat is het naad en heb ze ook oudheden allemaal. Goeiedag.
0: Ja, ik snap de gedachtegang, maar dat is helaas ook niet waar ik naar op zoek ben. Het betreft ook wel een museum in de plek waar ik op zoek ben, wat dan wel weer over het onderwerp gaat. Nou ja, dat onderwerp dat weten we inmiddels, want de bodem bracht potten voort. Dus daarbij is dan de hint dat er ook wel een museum bij zit. Eén pot nat, want de bodem bracht potten voort. Ik krijg velden door, helaas niet. Maastricht krijg ik door, Pottenberg, ook een goede suggestie inderdaad. Maar dat helaas ook niet. Tegelen krijg ik door, helaas ook niet. Zwalmen nog eens vaker. Wat krijgen we nog allemaal door? Velden, wat nog binnenkomt. Maar ik heb, als het goed is, iemand aan de lijn. Wie heb ik aan de lijn?
2: Goedemiddag, ik spreek met Marlies.
0: Hallo Marlies, wat denk jij dat het antwoord is? Eén pot nat, want de bodem bracht potten voort?
2: Ik denk dat het Milsbeek is.
0: Ja, Milsbeek, inderdaad, dat klopt. Milsbeek, heel in het verre noorden van Limburg dan inderdaad. Waarom dacht je dat dat het antwoord was, Marlies?
2: Nou, Milsbeek staat al bekend om de pottenbakstraditie in die omgeving. Er worden heel veel potten door een pannen gemaakt, ook in Genep. En in Milsbeek is een pottenbakkersmuseum.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat was inderdaad waar ik gisteren door Google Maps heen aan het scrollen was. Door Limburg. En toen kwam ik dat museum tegen. Ik denk, hey, dat is wel interessant. Toen hoorde ik dus iemand dat naam zeggen van dat programma. En ik denk, hey, dat past wel. En de naam Nilsbeek komt van de beek die tegenwoordig de Kroonbeek wordt genoemd. Mils verwees naar de roesbruine kleur van het water. En de beek is de waterloop. Dus de naam betekent eigenlijk een beetje grauwbruin water. En Nilsbeek staat dus inderdaad bekend om de lokale pottenindustrie. Dus vandaag één pot nat, omdat het dus ook met water te maken heeft. En natuurlijk met de pottenbakkenindustrie. Ja, het L1 zomerpakket komt jouw kant op. Marlies, heb je nog leuke weekendplannen?
2: Ja, zondag na de passiespelen in Tegelen. De laatste voorstelling. Ik heb hem al een keer gezien, maar hij is echt de moeite waard. Nou, een echte aanrader.
0: Dan heb je daarbij, als je daar naartoe gaat, kun je ook nog eens lekker alle L1 zomerpakketse spullen meenemen. Dus het komt jouw kant op. Heel veel plezier dit weekend. En maandag weer een nieuw routespel met Rian. Tot ziens!
2: Dankjewel. L1.

met Tracking. Sluit deze uitzending van Route Regio voor het weekend alweer af. Hartelijk dank voor het luisteren. Het was erg leuk om een weekje op de zaak van Rian en Ruud te letten. Zo goed is Rian er aankomende maandag gewoon weer terug. Dus gewoon weer terug op het vertrouwde nest. Wij sluiten af met Heilige Antonius van Rome Hairs uit Amerika. En geniet ook nog van Stefan zometeen. Hij vandaag bij Hithappen en bij L1 vandaag. En wat ons betreft tot ooit.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Happy birthday, Porta. Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels. En 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groepje van 10 actievoerders heeft vanmorgen bij het provinciehuis geprotesteerd tegen het gebruik van het mogelijk schadelijke bouwmix bij de verbreding van de A2. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gebeurde volgens de gemeente op bedrijfsmatig niveau. En een nieuwe locatie voor brandweer en ambulance in Roermond loopt mogelijk vertraging op. Er is bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: De gereedschapkist, de meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf Kees.
14: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
16: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
17: Is hit.

Justy. En Turn the Lights Off, BLN. Van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Stefan meldt zich voor een nieuwe hit-up op de dag dat de organisatie van het OLS 2027, de gemeente Voerendaal, een voorstel heeft gedaan voor de locatie van het Schuttersfeest komende zomer. De eerste locatie is de Bergseweg. Een tweede mogelijkheid is achter de voetbalvelden van RKSVB. Het complete verhaal is te vinden via de site van ons, lenews.nl, en in Dieneboogstijs via de LE News app. Komende maandag wil ik weer starten met een nieuwe Vief. Geef het even durg, dien een eigen top 5 via de site van ons, L1.nl, of drop er 5 in de L1 WhatsApp. En de vrijdagmiddag met zometeen Anastasia achter Blackbird.

In de showbiz is er een strijd gaande tussen Anastasia en Elton John om het aantal brillen in de kast. Ja, serieus waar. Ja, wie er voor staat op dit moment, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, die strijd is nog steeds gaande. Het is alleen met Jason Derulo. Dat is toch mijn werkpleetjes aankomt.

0: happy. Dit is L1. Zometeen de grootste fan van David Bowie, die als kind urenlang voor het hoes van David ging zitten. Hoor je zometeen in Hit Happen BLA.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in, maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
14: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
13: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdiensten in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moeten brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En de schutterij in Ubachsberg, die komend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest mag organiseren, heeft 2 mogelijke locaties op het oog. De OLS wordt in juli 2027 in Ubachsberg georganiseerd, maar het kiezen van een geschikte plek moet ruim op tijd gebeuren. Er wordt nu gedacht aan de Bergse Weg, bij de plek waar recent nog een noodopvang was voor vluchtelingen, en in Kolmond, achter de voetbalvelden van RKSVB. Het weer, er trekken enkele regen- en onweersbuien over, maar geleidelijk opklaringen. En er wordt tijdens zonnige periode maximaal 23 graden bij matige wind. Vanavond nog een aantal buien, later in de avond vrijwel overal droog.

Als huppie zat deze man urenlang op de stoep voor het hoes van David Bowie. Het manneke, War Boy George, Everything I Own. Dit is L1, langste file in de provincie A76. Richting de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Dit is L1 met Romeo. Eindelijk hier.

Michael, die is lekker bezig. Die had een top 5 ingeschikt via de site L1.nl voor de 5. Maar, waar is die 5? Geef het even durf. Dat kan nog via de L1 WhatsApp. Hij is strakke, de groep.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groepje van 10 actievoerders heeft vanmorgen bij het provinciehuis geprotesteerd tegen het gebruik van het mogelijk schadelijke boommix bij de verbreding van de A2. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gebeurde volgens de gemeente op bedrijfsmatig niveau. En een nieuwe locatie voor brandweer en ambulance in Roermond loopt mogelijk vertraging op. Er is bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.

Noord-Holland, noodgeval. Dit is L1 langste file in de provincie A2 noordelijke richting tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. 15 minuten. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Het is L1 Hitappen. Zometeen de zanger die echt een ontzettende hekel had, een vis. Maar ja, als het geen zanger wordt weer, word hij gewoon aan het werk in de viskraam van de pap.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in. Maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
12: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
11: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdiensten in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moeten brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En de schutterij in Ubachsberg, die komend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest mag organiseren, heeft 2 mogelijke locaties op het oog. Het OLS wordt in juli 2027 in Ubachsberg georganiseerd. Maar het kiezen van een geschikte plek moet ruim op tijd gebeuren. Er wordt nu gedacht aan de Bergse Weg, bij de plek waar recent nog een noodopvang was voor vluchtelingen. En in Kolmond, achter de voetbalvelden van RKSVB. Het weer, er trekken enkele regen- en onweersbuien over, maar geleidelijk opklaringen. En er worden tijdens zonnige perioden maximaal 23 graden bij matige wind. Vanavond nog een aantal buien, later in de avond vrijwel overal droog.

man die eigenlijk in de viskraam van de pap had gewerkt als hij geen zanger wou geworden. Ja, gelukkig is die doorgebroken, hè, want die had een ontzettende hekel aan vis. Ja, gelukkig voelt hij zich wel als een vis in het water in de artiestenwereld. Louis Capaldi, Forget Me and the Four Tops, Don't Walk Away. Het is

Exciting en vrienden, dit is L1. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over de provincie. Lokaal met hagel en forse windstoten. Tijdens zonnige perioden worden maximaal 22 à 23 graden.

God, hè? De catwalk lopen tijdens de vrijdagmiddagborrel met Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. Dit is L1. Ik ben weer even die stubbak, onze fonotiek, ingekropen om tegen een heerlijke classic op te zetten. Dit is Elton John en Your Song. It's a

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attent. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attent.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attent met ds.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een groepje van 10 actievoerders heeft vanmorgen bij het provinciehuis geprotesteerd tegen het gebruik van het mogelijk schadelijke bouwmix bij de verbreding van de A2. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gebeurde volgens de gemeente op bedrijfsmatig niveau. En een nieuwe locatie voor brandweer en ambulance in Roermond loopt mogelijk vertraging op. Er is bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
7: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De oneenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22.
9: L1 verkeer, de vrijdagmiddagspits komt flink op gang op de A2 in noordelijke richting. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard 56 minuten vertraging over 10 kilometer. Dan op de A2 in zuidelijke richting tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen 23 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
10: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
13: Liefde voor Limburg. Hits.

Op de A2 noordelijke richting tussen Nederweert en afrit Valkenswaard, die loopt flink op. Meer dan een uur vertraging over 12 kilometer. En op de A2 in zuidelijke richting tussen Knoop en Leenderheide en Marhezen, 23 minuten vertraging.

Will Smith, Nilehorn, Drive Safe. Dit is Hit Happen L1. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over de provincie. Lokaal met hagel en forse windstoten. En tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 22 à 23 graden. Zometeen de zangeres die een eigen feestdag heeft op Barbados. Na Agda en de Munnik en de kapitein deel 2. Dit is L1.

Zet er een beetje druk op de kraan. Ja, zijn de koelingen gevuld en huppen voor bitterballen in voorraad. Nou, strakke 14:40, geet de kroeg open. Een nieuwe ronde van het Limburgske Terke Bierling. Ja man, even chillen met

0: Strakke in een Limburgse teken. De DJ die sneller een auto had afgeschreven dan veren een Limburgse vlaai in stuk hebben gesneden.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De A2 gaat vanavond dicht voor werkzaamheden. Tussen Echt en Nederweert krijgt de snelweg nieuw asfalt en worden meteen andere zaken aangepakt. Verkeer in noordelijke richting wordt omgeleid via de A73 en de A67. De weg wordt vanavond om 8 uur afgesloten en dat duurt tot maandagochtend 5 uur. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in. Maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
12: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval, om in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
11: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdiensten in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moet de brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En een klein Maria-grotje in Mellechet bij Vaals is vernield. Het Maria-beeldje is onthoofd. Dat is gebeurd door een grasmaaier, inmiddels de tweede keer. In 2024 gebeurde er ook alles. Het vuurstenen grotje is zo klein dat het makkelijk over het hoofd te zien is. Vrijwilligers gaan het herstellen. De kosten worden deels betaald door de gemeente Vaals. Er komt nu ook een hekwerk rond het grotje. Het weer, er trekken enkele regen- en onweersbuien over. Maar geleidelijk komen er opklaringen en er worden tijdens zonnige periode maximaal 23 graden bij matige wind. Vanavond nog een aantal buien, later in de avond vrijwel overal droog.
0: Vrijdagmiddag spits, dit is L1 Verkeer. Flinke problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. 52 minuten extra over 10 kilometer. En dan in zuidelijke richting tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen 13 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Oh jongens, het dag gaat eraf met deze, hè?
1: Dit is L1.
2: Limburgs Keterke.
0: Gordon en Replay, never nooit meer. Nou, kijk eens even op de klok, 15:40 en nieuwe ronde vanuit Limburgs Keterke. Met zometeen de DJ die sneller een auto had afgeschreven dan dicht een Limburgse vlaai kan snijden. Eerst de Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is I'm Thinking of You.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 wordt vanavond deels afgesloten voor werkzaamheden. Vanaf Echt tot aan Nederweert, de noordelijke richting, is de snelweg vanaf 8 uur dicht. Een groepje van 10 actievoerders heeft vanmorgen bij het provinciehuis geprotesteerd tegen het gebruik van het mogelijk schadelijke boommix bij de verbreding van de A2. En de gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Dat gebeurde volgens de gemeente op bedrijfsmatig niveau.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk.
9: L1 verkeer, de vrijdagmiddagspits. Problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en Leende. 22 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
10: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
11: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
10: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groten in Wonen. Maastricht.

0: classic van Tears of Fears en Sowing the Seeds of Love.
1: Alleen vandaag.
0: Yes, yes, Stefan hier. Ja, Stefan, ja, ja. Ik bleef nog gewoon even lekker 3 uurtjes zitten, hè. L1 vandaag op de vrijdagmiddag. Ja, de vrijdagmiddagborrel is denk ik al compleet aan de gang, hè. Of is er al een beetje tussenuit gepiept? Laat even van de guren. Dat ken via de L1 WhatsApp. Het is een nieuwe L1 vandaag. Op de dag dat vandaag Cultura Nova start in Heerlen. 10 dagen lang verandert de stad in een cultureel spektakel met voorstellingen, dansgroepen en een duik in het mijnverlegende van de regio. En uiteraard ook muziek, hè. Hij sprak er in L1 vandaag onder andere die spreekbeurt in 1 minuut. Dat is hartstikke leuk. En dat had te maken met voetbal. Meer zag ik net. Dat allemaal in de show vandaag. En de lekkerste hits onderweg naar het weekend op de vrijdag met de strakke hoed eigen provincie, de Herfsthanenband en Veur Os Alleen. En deze wereldhit van Ella Langley. Dit is Choosing Texas, Be Alleen. Welkom.

Maar er is alleen vandaag met de herfst aan de band en Vur Os alleen. Hey, zometeen in de spreekbeurt hoor je hoe een uitzicht van Fortuna Sittard heeft gezorgd dat Spaanse video's over dat shirt honderdduizenden keren zijn bekeken. Wie het zit hoor je in de spreekbeurt in één minuut. Het is L1 met dat blijk.

0: De weekendstarter van de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Ja, ze was in het nieuws vanwege het shirt van Fortuna. En vandaag gaat het festival met haar naam van start in Sittard. We praten hierbij in de Spreekbeurt in 1 minuut over Sint-Rosa.
1: Razendsnelle Spreekbeurt.
2: Rosa van Lima, ook wel Santa Rosa, is een Peruaanse heilige.
3: Een Peruaanse beschermheilige Sint-Rosa.
2: Ze werd als eerste persoon uit de Nieuwe Wereld heilig verklaard. Toen ze 20 jaar oud was, trad ze in bij de derde orde van de Dominicanessen.
4: Heilige Rosa, bid voor ons.
2: Als kloosternaam koos zij Rosa. Ze leidde een zeer rein leven en zette zich in voor wezen, ouderen en zieken.
5: Heilige Rosa.
2: In 1617 is ze op 31-jarige leeftijd gestorven na een lange lijdensweg die eindigde in verlamming. Rosa is de patroonheilige van Peru, Noord- en Zuid-Amerika en de Filipijnen. Ze zou in 1668, het jaar van haar zaligverklaring, Sittard van de zwarte pest hebben bevrijd en is in 1669 de beschermheilige van de stad.
6: In 1669 ook de beschermheilige van de stad Sittard.
2: Daar zijn ook een kapel.
6: Haar eigen kapel.
2: En een processie op de laatste zondag van augustus.
7: De roze processie.
2: En een kermis in hetzelfde weekend, tegenwoordig inclusief festival. Naar haar genoemd.
8: Hier op de Sint-Rosa-festival.
2: Over de Sibbe IJzeren is zij patroon.

Hey, als de katten van Hoes zijn, hè, danst deze muis toch echt wel op tafel. Het is namelijk de laatste vrijdag van augustus en zometeen heb ik Tine hulp nodig in het grensgevalletje. Ja, ja, ja. Het is L1 vandaag met de classic van Diana Ross.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
7: Goedemiddag. De A2 gaat vanavond dicht voor werkzaamheden. Tussen Echt en Nederweert krijgt de snelweg nieuw asfalt en worden meteen andere zaken aangepakt. Verkeer in noordelijke richting wordt omgeleid via de A73 en de A67. De weg wordt vanavond om 8 uur afgesloten en dat duurt tot maandagochtend 5 uur. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van bouwmix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in. Maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
8: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
7: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdiensten in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moeten brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En een klein Maria-grotje in Mellechet bij Vaals is vernield. Het Maria-beeldje is onthoofd. Dat is gebeurd door een grasmaaier. Inmiddels de tweede keer in 2024 gebeurde dat ook al eens. Het vuurstenen grotje is zo klein dat het makkelijk over het hoofd wordt gezien. Vrijwilligers gaan het herstellen. De kosten worden deels betaald door de gemeente Vaals. Er komt nu ook een hekwerk rond het grotje. Het weer, opklaringen en 23 graden. In het begin van de avond nog wat buien. In de nacht blijft het droog. Morgen op een bui na droog, stevige wind en maximaal 23 graden. In de avond periode met regen.
6: Dankjewel Dennis. Even kijken naar de situatie op de Limburgse wegen. Op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en knooppunt Linderheide. 14 minuten extra. En tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batendorp 15 minuten. Dan in zuidelijke richting nog tussen knooppunt Batendorp en De Hoog 10 minuten. En tussen knooppunt Linderheide en Marhezen ook 10 minuten vertraging. Sta je elders in de file in de... Sta je elders in de provincie in de file? Ja, dat is een hele lange dag vandaag. Dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

Lady Gaga. And Poker Face. Gewoon net een beetje te vroeg, hè? Zo een beetje door Lady Gaga, hey, maar dat maakt toch niks goed, hè? Dus vrijdagmiddag, die borrel die is gestart. Ik denk dat die wel lopende is op dit moment, hè? Zit je op dit moment in die auto, hè? Van die vrijdagmiddagborrel weg. Je denkt, laat de boel maar de boel. Laat even van de guren via de L1 WhatsApp. Vind dat wel hartstikke gezellig, hè? Hey, de scholen hebben deze eerste week natuurlijk weer overleefd. Ritme en regelmaat zijn weer in ons systeem. Maak je het zelf ook, ja? Tijd om even de balans op te maken. Het grensgevalletje, hè? Kat van huis is, danst de muis op tafel. Dat maakt hem even heel anders. Kijk even terug op de zomerhits van het afgelopen jaar. Eigenlijk aan dichte vraag. Met welke plaat is, ja, is toch wel eigenlijk de zomerhit van 2026? Ja, zijn er toch wel een aantal. Een vrije keuze dus in het grensgevalletje. De zomerhit van dit jaar. Even doorgeven via de L1 WhatsApp. Een audioberichtje vinden we hartstikke gezellig. Dan pak ik het telraam er weer bij. Dan kan ik zo meteen weer even gaan tellen welke plaat het meest aangevraagd is. En die gunt we dan draaien in het grensgevalletje. Dus wat is de zomerhit van 2026? Geef het even door via de L1 WhatsApp.

0: Bruno en Grenade. Ja, het grensgevalletje is vandaag zeg maar de zomerhit van 2026. Even achteruit kijken. Het is namelijk de laatste vrijdag van augustus. Ja, dus moeten we even de balans opmaken. Wat is die zomerhit van dit jaar? Geef het even door in de L1 WhatsApp. Dennis is present. Een hele goede middag, jong.
1: Hoi, ik ga even een plaatje doorgeven. Een zwoele zomernacht van Raymond van Barneveld. Fijne uitzending en een goed weekend alvast.
0: Nou, daar gaat er in ieder geval een kraaltje naartoe, hè? Raymond van Barneveld. En dus woele zomernachten. Nou, wat is die zomerhit van 2026? Geef het even durig via de L1 WhatsApp. Het is L1.

0: Lost Frequencies. En Don't Leave Me Now, dit is L in Vandaag. 10 wereldtitels en 4 Paralympische titels. Ja, matchverliezen uit Heerlen is de afgelopen jaren niet te kloppen in zijn categorie in het handbiken. Ja, komende week is het WK in de Verenigde Staten. En ook daar gaat hij voor het hoogste podium. Al wordt de concurrentie toch beter.
1: Concurrentie heeft natuurlijk een stip op die horizon waar ze naartoe moeten werken. Concurrentie wordt ook steeds breder. Er komen steeds meer atleten bij die die vorm halen. Dus het is niet meer zo dat ik op 1 of 2 atleten moet focussen, maar ik moet er tegenwoordig wel op 4, 5, soms wel 6 focussen. Het zou gek zijn als ik zeg dat ik niet ga voor 2 wereldtitels.
0: En dus L1 zitten nog steeds midden in het grensgevalletje. Ja, even terugkijken, hè. 2026, welke plaat, welke zomerhit mogen we zo meteen opzetten? Geef het even durf via de L1 WhatsApp. Dus even kijken of er nog audioberichtjes zijn binnengekomen. Ja, zeker. Jan is erbij. Een hele goede middag, Jan.
2: Cheerio van Justin de Wild. Hoi.
0: Ja, Justin de Wild. Nou, daar kan er ook weer een streepje bij. Geef maar durf, hè. De zomerhit van dit jaar via de L1 WhatsApp.

en waanzinnig van lief. Ja, moet er van nog een paukje naar binnen halen, hè? Is het spannend, denk ze? Is het spannend? Wat is toch die zomerrit van 2026 onder de luisteraars van L1? Ja, ik had te weinig kraan op dat ding zitten. Ja, zo'n beetje 100% scoren. Min 1 van Jan, want die had dan voor Cherry Hoog gekozen. Maar goed, de luisteraars van L1 bepalen, hè? Het grensgevalletje. De zomerrit van 2026 is Rutger.

luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
1: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels. En 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta.
0: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De A2 wordt vanavond deels afgesloten voor werkzaamheden. Vanaf Echt tot aan Nederweert, de noordelijke richting, is de snelweg vanaf 8 uur dicht. Een groepje van 10 actievoerders heeft vanmorgen bij het provinciehuis geprotesteerd tegen het gebruik van het mogelijk schadelijke boommix bij de verbreding van de A2. En de gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Dat gebeurde volgens de gemeente op bedrijfsmatig niveau.
10: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk.
12: Welkom in je weekend. Er is L1 verkeerprobleem op de A2 in noordelijke richting tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide. 10 minuten extra. Andere kant op ook 10 minuten extra richting het zuiden op diezelfde A2. Dan in noordelijke richting ook nog op de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp. 10 minuten extra. Sta je elders in de file in de provincie? Ja, nu gaat het goed. Geef het even deurig. Dat kan via de L1 WhatsApp. En dan is je vertraging minder dan 10 minuten als je ergens anders nog vaststaat. Nou, het gaat lekker, hè, Colaris? Heel goed, heel goed.
13: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
14: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
15: Wow.
16: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
14: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
16: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
19: Liefde voor Limburg.
20: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Het is 4-4 geweest, oftewel met piepende banden richting het weekend.
1: L1 vandaag.
0: Met Nick Heyman, Each Time You Break My Heart. Stefanie, ja, standing in van Ruben. We hebben een aantal mensen die ziek zijn, dus ik dacht, ja, weet je wat, trek hem even lekker door, hè. Kan ik straks tenminste ook heel goed weekend vieren. Hey, even een bescheiden vraag aan zichzelf, hè. Heb ze nou een reken, een wiskundeknobbel, een scheikundeknobbel of misschien wel een talenknobbel? Ik heb het alle drie niet. Zeg maar. Maar in ieder geval, ja, als ik dan naar mezelf kijk, ja, welke talen spreek ik eigenlijk? Ja, een beetje Limburgs in Nederlands natuurlijk. Een beetje Deutsch. A little bit of English. En de scheldwoorden in het Pools. Nou goed, Ricky Jans in ieder geval uit Venlo, die schakelt moeiteloos tussen, let op, 9 talen. Nu getalen. Zo, hé. Hey. Zijn talenknobbel bracht hem op bijzondere plekken. Afgelopen dinsdag zat hij nog als tolk bij de presentatie van Xavi als bondscoach van Oranje.
2: Het was de eerste keer dat ik mocht tolken. Dat was bij Ronnie Jan, bij FC Twente. En afgelopen dinsdag toen was ik de tolk bij KNVB. Presentatie van Xavi Hernandez, de legende van Barça.
3: Ja, dus spreekt 9 talen. Ze zeggen wel eens, er bestaat een talenknobbel. Ja. Heb je dat?
2: Ja, ik heb een knobbel op mijn nek zitten. Best wat te doorzitten. Ik ben drietalig opgevoed. Nederlands, Limburgs, Hongaars. Mijn mam komt uit Budapest. Ik heb Frans gestudeerd aan de universiteit. Ik heb in Spanje gewoond, in Italië gewoond. Ik ben een paar keer naar Brazilië geweest en ik pak het heel snel op. Ik onthoud heel snel dingen. Heel veel woord. Dat helpt natuurlijk enorm. Het veldgroen, het kwartje veldgroen, heel snel, heel makkelijk bij mij. Ik kom net terug uit Cyprus. Daar ben ik maar Grieks gewoon leren. Want ik dacht, ja, moet wel niet iedereen spreekt er Engels. En ja, dus ik denk dat mijn tiende taal gaat leren. Als ik me 4 geleden had gezegd van over 2 jaar ga je met José Mourinho werken en de ga je lesgeven aan Spurs bij PSV en de ga je met Arne Slot een keer proten, dan had ik gezegd, ja, drink dich nog een. Maar dat ik dit allemaal heb op mogen meemaken tot nu toe, ja, is fantastisch.
0: Die Ricky die is toch hartstikke goed bezig. En nu getalen spreekt hij toch even. Ja, ik wil het volgende liedje even proberen in het Italiaans aan te kondigen. Mamma mia pizzeria, bella bella bella, rondé. Friday.

0: Hupsters in een chocolaat.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Nou, zometeen de LA Nuit Quiz met een chocoladeverrassing in de prijzenpot. Dit is Bram Bongers bij LA. Zij

0: zet. Muziek uit de eigen provincie van Bram Bongers.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: En het perfecte recept. Nou, we hebben een prijzenpot met een chocoladeverrassing van Rousseau. Wil ze wel winnen, toch? Nou, pak alvast die telefoon al bij je. Even de L1-app installeren. Dan rechtsboven klikken op App Ons. Kom ze in de studio terecht. Met ze natuurlijk het goede antwoord, hups, kreeg ze vanmiddag die chocoladeverrassing van Rousseau. Nou, Stefan, dit mag ze het wel heel spannend, hè, dat klopt. Hey, de vraag vandaag, hele trap vanavond, Cultura Nova af. Ja, daar geeft de vraag over. 10 dagen lang muziek, theater, dans, film en beeldende kunst. Nou, de vraag in de Nuitsquiz. De hoeveelste Cultura Nova editie is dit? Dus de hoeveelste Cultura Nova editie is dit? Geef het even door via de L1 WhatsApp.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

in de aanslag. Hè? De hoeveelste Cultuur Hannover editie is dit jaar? Geef het even durf via de L1 WhatsApp. Maak kans op een chocoladeverrassing in de L1 Neutquiz. Zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws hoor je van Dennis. En dit is Robbie Williams.

0: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Hey Frank.
3: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
2: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
3: Oh ja, joh.
2: Gereedschapkist, meterkast.
3: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
2: Hé, hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf Kees.
3: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
1: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
14: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
15: Goedemiddag. De man uit Tegelen die wordt verdacht van het doden van een vrouw in Venlo blijft voorlopig in de cel. Het 40-jarige slachtoffer werd zaterdag gevonden. Dinsdag werd de 22-jarige verdachte gearresteerd. Zijn woning is inmiddels ook doorzocht. De komende 2 weken blijft hij vastzitten. Ook de verdachten in de Powercap-zaak komen voorlopig niet vrij. Dinsdag werden 6 mannen en vrouwen uit Geleen, Halen, Heerlen, Hoensbroek en Nut gearresteerd. Ze worden verdacht van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ook hun voorarrest is met 2 weken verlengd. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in. Maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
16: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
15: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De A2 gaat vanavond dicht voor werkzaamheden. Tussen Echt en Nederweert krijgt de snelweg nieuw asfalt en worden meteen andere zaken aangepakt. Verkeer in noordelijke richting wordt omgeleid via de A73 en de A67. De weg wordt vanavond om 8 uur afgesloten en dat duurt tot maandagochtend 5 uur. En een klein Maria-grotje in Mellesset bij Vaals is vernield. Het Maria-beeldje is onthoofd. Dat is gebeurd door een grasmaaier. Inmiddels de tweede keer in 2024 gebeurde dat ook al eens. Het vuurstenen grotje is zo klein dat het makkelijk over het hoofd wordt gezien. Vrijwilligers gaan het herstellen. De kosten worden deels betaald door de gemeente Vaals. Er komt nu ook een hekwerk rond het grotje. Het weer, opklaringen en 23 graden. In het begin van de avond nog wat buien. In de nacht blijft het droog. Morgen op een bui na droog, stevige wind en maximaal 23 graden. In de avond periode met regen.

0: Wanneer ze dit liedje huurt, dan weer ze bijna aan het weekend dus. Op allerlei manieren. Sisters, Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Het is L1 vandaag. Richting het weekend en hoe het gaat dus weer hier bij de zaken. Stefan is de naam. Dus ik ga weer op de radio, Stefan. Ja, dat klopt. Even een XL-uitzendertje maken, mag toch helemaal niks goed. Hij strak natuurlijk de uitslag van de Nuitquiz. Wil ze nog meedoen, dat kennen. Via de L1 WhatsApp. De vraag in de Nuitquiz is heel simpel eigenlijk. Vind ik wel. De hoeveelste editie van Cultura Nova is het dit jaar? Geef het even durg in een audioberichtje via de L1 WhatsApp. Hey, wie op dinsdagochtend een tuinderskast aan de rand van Venlo binnenloopt, vraagt misschien planten, potgrond en het geluid van een shovel. Maar wie goed luistert, hoort iets heel anders. Meerstemmige zang. Hier repeteert namelijk het ensemble de Oldtimers, dat op 12 september zijn 25-jarig jubileum viert.
1: Tussen de bomen, tussen de planten. Een hele aparte omgeving.
2: En dat al enkele jaren, maar we zijn wel blij met deze locatie. Want hier kunnen we terecht met deze groep. Het is makkelijk voor de auto parkeren, voor de fiets kunnen we zo binnen rijden. Dus ideaal. Ja, akoestiek, dat hebben ze net zelf gemerkt. Het klinkt lekker heen.
3: In de blusse en de zak.
1: We hebben een bezetting van drie personen bij iedere stumpartie. Ja, we hebben toch een beetje een voorwaarde dat de mensen ook wat handiger zien in het lezen van partituren en een beetje een goede stem kunnen inbrengen. Want het moet één ensemble zien.
4: Klinkt het ook nog een beetje, want het zit allemaal maar op lift hier.
2: Nee, maar ja, natuurlijk. Maar het zien wel ervaren zangers, hè. Want hier komen ze niet in als ze nog nooit gezongen hebben. Dat gaat bijna niet werken.
0: Oh, wat leuk zeg. Ensemble de Oldtimers dat op 12 september zijn 25-jarig jubileum viert. Het is L1, de middagshow, hè, richting het weekend met de lekkerste muziek. Zometeen Hot Chocolate, You Sexy Thing achter Justin Bieber en Taste.

Hot Chocolates en You Sexy Thing. Het is L1 vandaag. Wil ze nog even matchspelen met de Neutsquiz? Dat kennen via de L1 WhatsApp. De hoeveelste editie vandaag werd afgetrapt in Heerlen van Cultura Nova. Geef het even door via de L1 WhatsApp. Het is Taylor Swift, Blank Space.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift en The Blank Space BL1. 10 minuten voor 6. Begint richting de Vrijdag over het heerlijk. Lekker het weekend. Even de souvlaki, de sataki dansen. Souvlaki, zo gaat om te eten, Stefan. Ja, morgen weten. En over een weekje richting Griekenland. Een paar dagen op vakantie. Daarom dacht ik, pak meteen dat Griekse muziekje erbij. Ontspannend, toch? Hey, hele trap vanavond Cultura Nova af. 10 dagen lang muziek, theater, dans, film en beeldende kunst. En de vraag vandaag in de L1 Uitsquiz. Ja, de hoeveelste Cultura Nova editie is het? Even grasduinen in onze L1 WhatsApp.
2: Goedemiddag, dat is de 35e editie.
3: Met jouw hoeven uit Grondsveld. Dit is de 35e Cultura Nova editie dit jaar.
4: Goedemiddag, met Bertien. Dit jaar is het de 35e editie van Cultura Nova in Heerlen.
5: Dat is de 35e editie uitvoering. Hoi, hoi.
6: Je hoort op zoek naar de editie van Cultura Nova. Dat is de 35e.
1: Oh, er zijn een hele hoop antwoorden binnengekomen. Dankjewel voor het mitspelen, hè. Volgende keer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar ik heb even die grote champagnekoeler van de ochtend erbij gepakt. Want ja, er kan maar één de winnaar zijn, hè. Dus even kieken, even grabbelen. Wie oh wie is het? Ik ben heel benieuwd.
7: Goedenavond, met Audrey uit Vleen. Maar dit is de 35e editie. Groetjes.
1: Nou, Audrey, van harte gefeliciteerd. Een chocoladeverrassing komt Dinekamp op. Het is inderdaad de 35e editie van Cultura Nova. Strakker natuurlijk live te zien, hè, op L1 TV en via onze social media kanalen. L1.nl, alle informatie vanaf 7:15. Het is de L1

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 22-jarige man uit Tegelen die dinsdag werd gearresteerd vanwege de dood van een vrouw in Venlo blijft de komende 2 weken in de cel. De A2 wordt vanavond deels afgesloten voor werkzaamheden. Vanaf Echt tot aan Nederweert, in noordelijke richting, is de snelweg vanaf 8 uur dicht. En de 6 verdachten in de Powercaps-zaak blijven voorlopig vastzitten. Ze worden verdacht van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen.
7: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22.
9: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
12: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
11: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Davine Michel.
1: L1 Vandaag.
0: En Nobody's Perfect op deze vrijdagavond. Stefan hier, dit is L1 Vandaag. En zijn er nog een aantal collega's blijven plakken op de vrijdagmiddagborrel? Of is alles al netjes opgeruimd voor maandag, hè? En zit ze al lang en breed in de auto? Hey, Lot even ja, van de huur natuurlijk via de L1 WhatsApp. Vinden we hartstikke gezellig. En drop erbij ook een Viva. Even reclame maken voor Hithappen. Want vanaf komende maandag gunt we weer starten met de Viva. Alle info is te vinden via de site van ons, L1.nl. Of drop er vijf in de L1 WhatsApp. Hey, welkom in Dinner Weekend met Vanzelf en Zelfkans BLA.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Ramien. Dit is L1 Vandaag. Ja, het gaat starten. Cultura Nova in en rondom Heerlen. 10 dagen lang verandert de stad in een cultureel spektakel met voorstellingen, dansgroepen, alles over het mijnverleden van de regio en uiteraard muziek. Ja, Lucas belde vanochtend met programmeur Lieke Benders tijdens Route Regio.
1: Ja, waren er een paar laatste lange dagen richting de start van Cultura Nova vandaag?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk een heel jaar mee bezig. Het is een groot festival. Die laatste dagen, dat wordt natuurlijk spannend en het wordt steeds drukker. Maar dat is ook heel leuk, want dan merk je ook dat het team veel groter wordt. En dan, ja, dan krijg je echt het gevoel, het gaat beginnen, we kunnen er weer tegenaan.
1: Wat is er dit jaar anders aan Cultura Nova dan voorgaande jaren?
2: Ja, Cultura Nova is eigenlijk ieder jaar anders. Dat is juist zo leuk. Ik denk dat het ook eigen is aan het festival, dat ze je anders naar de wereld laat kijken, anders naar je omgeving en je daar bewuster in laat worden. Ja, dus in principe, zeg maar, qua programma is het altijd anders en altijd verrassend. Technisch gezien staat de spiegeltent even dit jaar op een andere plek. Dat is ook natuurlijk altijd leuk, even een soort opschuddingje.
1: Hoe maken jullie die afweging in dat programma, wat je dan neerzet op zo'n festival?
2: Ja, dat is wel bijzonder. Dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Maar eigenlijk maken wij als programmateam, ik ben daarvan artistiek leider, maar maken wij helemaal geen bewuste afweging. Wij laten gewoon zien wat wij belangrijk vinden voor deze regio. En we maken verhalen vanuit deze regio. En kijk, dat daar steeds meer interesse ook van buiten die regio voorkomt, dat is natuurlijk alleen maar tof. En iedereen is welkom. Ja, ik denk dat we vooral moeten blijven zijn wie we zijn.
1: Ik heb het idee dat weer een beetje hip of zo begint te worden. De duik in het mijnverleden.
2: Nou ja, ik weet niet. Kijk, je bent altijd, als je met de toekomst bezig bent, neem je ook altijd het perspectief van het verleden mee. Dus ik denk, ja, het is wel onderdeel van je identiteit. Dus het komt terug, maar altijd in de context van en hoe kijken we nu naar de toekomst.
0: Ja, de openingsshow is vanavond om 8:15 live te volgen via L1 TV, L1.nl en natuurlijk via de YouTube van L1.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De man uit Tegelen die wordt verdacht van het doden van een vrouw in Venlo blijft voorlopig in de cel. Het 40-jarige slachtoffer werd zaterdag gevonden. Dinsdag werd de 22-jarige verdachte gearresteerd. Zijn woning is inmiddels ook doorzocht. De komende 2 weken blijft hij vastzitten. 5 verdachten in de Powercap-zaak komen voorlopig niet vrij. Dinsdag werden 6 mannen en vrouwen uit Geleen, Halen, Heerlen, Hoensbroek en Nut gearresteerd. Eentje zou vandaag zijn vrijgelaten. Van de andere is het voorarrest met 2 weken verlengd.
8: We hebben informatie gekregen waaruit bleek dat er een website was, Powercaps genaamd. En die website die wilden wij offline halen. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben de mensen die daar betrokken bij waren, die hebben we aangehouden. En we vinden het ook belangrijk omdat designerdrugs, we hebben gezien dat dat gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dus daarom ook belangrijk dat we dit oppakken en de zaak ook offline hebben gehaald.
7: Ze worden verdacht van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. De A2 gaat vanavond dicht voor werkzaamheden. Tussen Echt en Nederweert krijgt de snelweg nieuw asfalt en worden meteen andere zaken aangepakt. Verkeer in noordelijke richting wordt omgeleid via de A73 en de A67. De weg wordt vanavond om 8 uur afgesloten en dat duurt tot maandagochtend 5 uur. En een klein Maria-grotje in Mellechet bij Vaals is vernield. Het Maria-beeldje is onthoofd. Dat is gebeurd door een grasmaaier, inmiddels de 2e keer. 2024 gebeurde dat ook alles. Het vuurstenen grotje is zo klein dat het makkelijk over het hoofd wordt gezien. Vrijwilligers gaan het herstellen. De kosten worden deels betaald door de gemeente Vaals. Er komt nu ook een hekwerk rond het grotje. Het weer. In het begin van de avond nog wat buien. In de nacht blijft het droog. Morgen op een bui na droog, stevige wind en maximaal 23 graden. In de avond periode met regen.

0: Welkom in je weekend met Kien.
1: L1 vandaag.
0: Vanavond wordt weer volop gevoetbald in de provincie. Onder andere FC Groningen tegen Fortuna Sittard. De uitwedstrijd die start vanavond om 8 uur in de Eredivisie. Dan een aantal potjes in de keukenkampioendivisie. Jong AZ MVV vanavond. En vanavond om 8 uur ook Roda JC. Die komen in actie tegen NAC Breda. En komende zondag om 16:45 de wedstrijd VVV Venlo tegen FC Emmen. Meer informatie over de sport, hè? Alles is te vinden via de site van ons L1nieuws.nl en in Dinebox via de L1 Nieuws app.

0: lekkerste Limburgstalige muziek 24/7. Natuurlijk via plattewegradio.nl. L1 vandaag. Onze provincie wil heel graag meedoen in de wereld van AI. Maar als je puur kijkt naar het aantal bedrijven, dan lopen we behoorlijk achter. Slechts 3% van alle Nederlandse AI-bedrijven zit in onze provincie. Hoogleraar Jesse Weltevrede trekt de vergelijking met de rest van ons land.
1: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Als je zegt slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
2: Er mogen dan minder specifieke AI-bedrijven zijn. Limburg zoekt wel nadrukkelijk de aansluiting bij de groeimarkt van België en vooral Duitsland.
3: We staan hier voor een bedrijf, Duits bedrijf, wat hier een vestiging heeft op de campus. Juist met een AI-competentiecenter, AXtron. Weet je, de Duitse ASML noem ik ze wel vaker. Die zijn hier naar de regio gekomen om juist hier samen in dit ecosysteem AI-toepassingen te ontwikkelen.
2: En Limburg mag dan weinig AI ontwikkelen. De provincie loopt wel voorop in de toepassing van kunstmatige intelligentie. Zoals in de zorg, waar de Limburgse Ziekenhuisalliantie een samenwerking is aangegaan met AI-reus Microsoft.
4: En ik vermoed echt dat de innovatie die hier plaatsvindt de blauwdruk voor Europa wordt.
5: Heel Europa.
4: Heel Europa.
2: En die analyse deelt ook de onderzoeker.
1: Echte kracht ligt echt voor Limburg om.
2: En die analyse deelt ook de onderzoeker.
1: Echte kracht ligt echt voor Limburg om aan AI te koppelen aan de bestaande industrieën. En daarmee kunnen ze zich echt onderscheiden. Op het gebied van generatieve AI gaan ze echt het niet winnen van Amsterdam. Maar als je het hebt over industriële AI, daar liggen echte kansen voor Limburg.
2: De toepassing van AI gebeurt niet alleen in de zorg, ook de politie ontwikkelt mee in Heerlen.
3: Nou, de Nationale Politie heeft hier een innovatielab waarbij ze onderzoek doen op nieuwe applicaties die ze kunnen gaan ontwikkelen om het politiewerk makkelijker te maken. En daar heb je hele specifieke AI-algoritmes voor die je natuurlijk kunt gaan toepassen en gaan ontwikkelen. Nou, ze doen dat ook. Hè. Je ziet hier een hele opstelling staan waarbij ze ook een heel snelle manier iets kunnen gaan testen, een VR-omgeving. Nou, op die manier testen ze even snel van, heeft het zin om dit in te zetten in het veld? En als dat dan goed is, dan wordt het geïmplementeerd in het geheel.
2: We kunnen natuurlijk ook gewoon AI-hulp inroepen om te vragen, hoe kan Limburg meer talent aantrekken op dat gebied van AI? Want dit komt eruit rollen als nieuwe campagne. Misschien helpt het een klein beetje om talent naar het zuiden te lokken.

Bij het huren van de trams denken ze, eindelijk is het weekend, hè? Je hoort een shout in L1 vandaag. Stefan is signing off. Hey, eindelijk. Eindelijk weekend vieren. Zometeen de beste non-stop muziek. En morgenvreugd is Robert die met de beste hits op de zotterdagmorgen. Dit is Shawn Mendes en Stitches, L1.

0: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
7: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
6: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het.
2: All right.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. 6 anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.